Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

You made me feel a lonely man.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij het blussen van de grote brand in Dinxperlo is PFAS-houdend bluswater in het riool terechtgekomen. De brandweer haalde het bluswater uit een lokale recreatieplas waarvan bekend was dat het vervuild was. Het besmette rioolwater is afgesloten en weggepompt door het waterschap. Maar omdat het water zo niet naar de reguliere zuivering mag, zoekt de gemeente Aalten nu naar een tijdelijke opslagplek. Volgens de autoriteiten is er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid of voor de brandweerlieden. Hackerscollectief Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen uit wraak voor een FBI-waarschuwing uit mei om hen nooit losgeld te betalen. Amerikaanse media konden al vaststellen dat een deel van die gelekte persoonsgegevens, zoals adressen en telefoonnummers, inderdaad klopt. Ook de vacaturesite van de Amerikaanse federale opsporingsdienst werd tijdelijk gehackt. De FBI heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de vermeende cyberaanval. De Eerste Kamer wil de besluitvorming over het omstreden Box 3-voorstel wel kort parkeren, maar eist dan eerst een gesprek met het kabinet. Dat vroeg op Prinsjesdag om uitstel, omdat de coalitie nog ernstig verdeeld is over de nieuwe vermogensbelasting. De cruciale vraag is of er jaarlijks belasting wordt geheven over papieren winst of pas bij verkoop. Dat is een keuze met een financieel gat dat kan oplopen tot 20 miljard euro. En nu links en rechts het totaal oneens zijn, schuift het kabinet de hete aardappel voor zich uit. En de Franse president Macron heeft tijdens een toespraak voor de VN keihard uitgehaald naar de internationale passiviteit rondom Gaza. Volgens hem is de wereld laks en moeten we ons diep schamen voor de situatie in de Palestijnse gebieden. Macron waarschuwde ook dat de wet van de jungle dreigt te gaan heersen als machtige landen de internationale orde blijven ondermijnen. Daarnaast pleitte de Franse president voor een Europees AI-initiatief om niet afhankelijk te worden van de VS en China. Het weer bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen en in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Overdag blijft het overwegend bewolkt met wat regen en soms zon bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij het blussen van de grote brand in Dinxperlo is PFAS-houdend bluswater in het riool terechtgekomen. De brandweer haalde het bluswater uit een lokale recreatieplas waarvan bekend was dat het vervuild was. Het besmette rioolwater is afgesloten en weggepompt door het waterschap. Maar omdat het water zo niet naar de reguliere zuivering mag, zoekt de gemeente Aalten nu naar een tijdelijke opslagplek. Volgens de autoriteiten is er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid of voor de brandweerlieden. Hackerscollectief Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen uit wraak voor een FBI-waarschuwing uit mei om hen nooit losgeld te betalen. Amerikaanse media konden al vaststellen dat een deel van die gelekte persoonsgegevens, zoals adressen en telefoonnummers, inderdaad klopt. Ook de vacaturesite van de Amerikaanse federale opsporingsdienst werd tijdelijk gehackt. De FBI heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de vermeende cyberaanval. De Eerste Kamer wil de besluitvorming over het omstreden Box 3-voorstel wel kort parkeren, maar eist dan eerst een gesprek met het kabinet. Dat vroeg op Prinsjesdag om uitstel, omdat de coalitie nog ernstig verdeeld is over de nieuwe vermogensbelasting. De cruciale vraag is of er jaarlijks belasting wordt geheven over papieren winst of pas bij verkoop. Dat is een keuze met een financieel gat dat kan oplopen tot 20 miljard euro. En nu links en rechts het totaal oneens zijn, schuift het kabinet de hete aardappel voor zich uit. En de Franse president Macron heeft tijdens een toespraak voor de VN keihard uitgehaald naar de internationale passiviteit rondom Gaza. Volgens hem is de wereld laks en moeten we ons diep schamen voor de situatie in de Palestijnse gebieden. Macron waarschuwde ook dat de wet van de jungle dreigt te gaan heersen als machtige landen de internationale orde blijven ondermijnen. Daarnaast pleitte de Franse president voor een Europees AI-initiatief om niet afhankelijk te worden van de VS en China. Het weer bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen en in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Overdag blijft het overwegend bewolkt met wat regen en soms zon bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de Nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij het blussen van de grote brand in Dinxperlo is PFAS-houdend bluswater in het riool terechtgekomen. De brandweer haalde het bluswater uit een lokale recreatieplas waarvan bekend was dat het vervuild was. Het besmette rioolwater is afgesloten en weggepompt door het waterschap. Maar omdat het water zo niet naar de reguliere zuivering mag, zoekt de gemeente Aalten nu naar een tijdelijke opslagplek. Volgens de autoriteiten is er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid of voor de brandweerlieden. Hackerscollectief Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen uit wraak voor een FBI-waarschuwing uit mei om hen nooit losgeld te betalen. Amerikaanse media konden al vaststellen dat een deel van die gelekte persoonsgegevens, zoals adres en telefoonnummers, inderdaad klopt. Ook de vacaturesite van de Amerikaanse federale opsporingsdienst werd tijdelijk gehackt. De FBI heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de vermeende cyberaanval. De Eerste Kamer wil de besluitvorming over het omstreden Box 3-voorstel wel kort parkeren, maar eist dan eerst een gesprek met het kabinet. Dat vroeg op Prinsjesdag om uitstel, omdat de coalitie nog ernstig verdeeld is over de nieuwe vermogensbelasting. De cruciale vraag is of er jaarlijks belasting wordt geheven over papieren winst of pas bij verkoop. Dat is een keuze met een financieel gat dat kan oplopen tot 20 miljard euro. En nu links en rechts het totaal oneens zijn, schuift het kabinet de hete aardappel voor zich uit. En de Franse president Macron heeft tijdens een toespraak voor de VN keihard uitgehaald naar de internationale passiviteit rondom Gaza. Volgens hem is de wereld laks en moeten we ons diep schamen voor de situatie in de Palestijnse gebieden. Macron waarschuwde ook dat de wet van de jungle dreigt te gaan heersen als machtige landen de internationale orde blijven ondermijnen. Daarnaast pleitte de Franse president voor een Europees AI-initiatief om niet afhankelijk te worden van de VS en China. Het weer bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen en in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Overdag blijft het overwegend bewolkt met wat regen en soms zon bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg.
1: Blijf bij ons.
0: Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Bij een Amerikaanse basis in de Duitse Eifel is een straaljager neergestort. De piloot van de F-16 kon zich met zijn schietstoel in veiligheid brengen. Hij raakte licht gewond. Van het toestel is niets meer over. De oorzaak van de crash met de straaljager is onduidelijk. Het zou zijn misgegaan na een oefening met 4 toestellen. De andere 3 zijn uitgeweken naar vliegveld Ramstein. De basis in Bitburg-Prüm wordt onder meer gebruikt door Amerikaanse transportvliegtuigen. Het verkorten van de maximale duur van de WW levert geld op, maar de werkgelegenheid neemt dan nauwelijks toe. Dat berekende het CPB op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het kabinet wil mensen stimuleren sneller aan het werk te gaan door de WW-duur te verkorten. Maar als de WW van 24 naar 18 maanden wordt ingekort, leidt dat slechts tot 0,1% meer werkgelegenheid. De maatregel levert 400 miljoen euro op. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof wijst het gezag over een baby met een hartafwijking definitief toe aan de biologische ouders en niet aan de draagmoeder. De zaak krijgt veel aandacht in de VS. De baby werd vorige maand geboren. Het kindje heeft een ernstige hartaandoening die dodelijk kan zijn. Direct na de geboorte is de baby al geopereerd en er volgen nog 2 hartoperaties. De biologische ouders wilden dat de draagmoeder de zwangerschap zou afbreken, maar die weigerde dat. Een tropische storm bij Mexico is binnen 1 dag uitgegroeid tot de hoogste categorie 5. De orkaan komt waarschijnlijk niet aan land, maar kan wel voor overstromingen zorgen. Meteorologen noemen het tempo waarmee de storm tot orkaankracht aanwakkerde heel bijzonder. Orkaan Polo bevindt zich nu ten zuiden van de Mexicaanse kuststad Zihuatanejo. De windsnelheden lopen op tot 266 km per uur.

Het weer, hier en daar motregen, maar de zon laat zich ook af en toe zien, vooral in het zuidoosten. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beverland.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

De vroege morgen van. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Bij een Amerikaanse basis in de Duitse Eifel is een straaljager neergestort. De piloot van de F-16 kon zich met zijn schietstoel in veiligheid brengen. Hij raakte licht gewond. Het verkorten van de maximale duur van de WW levert geld op, maar de werkgelegenheid neemt dan nauwelijks toe. Dat berekende het CPB op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof wijst het gezag over een baby met een hartafwijking definitief toe aan de biologische ouders en niet aan de draagmoeder. De zaak krijgt veel aandacht in de VS. Een tropische storm bij Mexico is binnen één dag uitgegroeid tot de hoogste categorie 5. De orkaan komt waarschijnlijk niet aan land, maar kan wel voor overstromingen zorgen. Het weer, hier en daar motregen, maar de zon laat zich ook af en toe zien, vooral in het zuidoosten. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land zijn problemen op de A58 van Breda naar Eindhoven. Er is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Baars en Oorschot. 6 kilometer file met ruim een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Bij een Amerikaanse basis in de Duitse Eifel is een straaljager neergestort. De piloot van de F-16 kon zich met zijn schietstoel in veiligheid brengen. Hij raakte licht gewond. Van het toestel is niets meer over. De oorzaak van de crash met de straaljager is onduidelijk. Het zou zijn misgegaan na een oefening met 4 toestellen. De andere 3 zijn uitgeweken naar vliegveld Ramstein. De basis in Bitburg-Prüm wordt onder meer gebruikt door Amerikaanse transportvliegtuigen. Het verkorten van de maximale duur van de WW levert geld op, maar de werkgelegenheid neemt dan nauwelijks toe. Dat berekende het CPB op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het kabinet wil mensen stimuleren sneller aan het werk te gaan door de WW-duur te verkorten. Maar als de WW van 24 naar 18 maanden wordt ingekort, leidt dat slechts tot 0,1% meer werkgelegenheid. De maatregel levert 400 miljoen euro op. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof wijst het gezag over een baby met een hartafwijking definitief toe aan de biologische ouders en niet aan de draagmoeder. De zaak krijgt veel aandacht in de VS. De baby werd vorige maand geboren. Het kindje heeft een ernstige hartaandoening die dodelijk kan zijn. Direct na de geboorte is de baby al geopereerd en er volgen nog 2 hartoperaties. De biologische ouders wilden dat de draagmoeder de zwangerschap zou afbreken, maar die weigerde dat. Een tropische storm bij Mexico is binnen 1 dag uitgegroeid tot de hoogste categorie 5. De orkaan komt waarschijnlijk niet aan land, maar kan wel voor overstromingen zorgen. Meteorologen noemen het tempo waarmee de storm tot orkaankracht aanwakkerde heel bijzonder. Orkaan Polo bevindt zich nu ten zuiden van de Mexicaanse kuststad Zihuatanejo. De windsnelheden lopen op tot 266 km per uur.

Het weer, hier en daar motregen, maar de zon laat zich ook af en toe zien, vooral in het zuidoosten. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land komt de ochtendspits geleidelijk aan verder op gang. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel 4 kilometer met 5 tot 10 minuten extra reistijd. A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht 5 met daar een kwartier op onthoud. A58 naar Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel 5 kilometer file. De vertraging is ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: collega's die zweren bij de cover uit de jaren 80 van de Christians. Ah, voor het origineel is toch ook wel wat te zeggen. Isley Brothers in de Beverlands ochtendshow Harvest for the World. Goedemorgen.
1: De Beverlandse ochtendshow.
2: Goedemorgen Beverland.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: 23 september vandaag. Het is dag 266 in 2026. Het is de laatste van woensdagmorgen tussen 7 en 9 uur. Volgende week nog een aflevering van de Beverlandse ochtendshow, maar die doen we tussen 7 en 11 uur. Goedemorgen Noord. Goedemorgen Zuid-Beverland. Vandaag op de kalender de internationale dag van de gebarentaal. Het is een mooie dag met aandacht voor communicatie in al haar vormen. Want elkaar begrijpen begint niet altijd met woorden. Jezelf kunnen duiden met gebarentaal in de positieve zin van het woord geeft soms net ietsje meer expressie aan je gevoelens, je verhaal of je uitingen. Wij doen het vanmorgen gewoon met woorden, muziek en een beetje gezelligheid. Zolang er geen camera's hier in de studio hangen, kunnen we net zo gek doen als we zelf willen. Niemand die het ziet. Nog 7 dagen tot mijn allerlaatste Beverlandse ochtendshow. Goedemorgen.

Alleen maar mooie muziek. Iedere morgen tussen 7 en 9 uur in de Beverlands Ochtendshow. Over 7, Down on Main Street. Je hoorde Bob Seger, daarvoor Boy George met zijn culturele clubje, de Culture Club en de War Song. Goedemorgen, het is woensdagmorgen. Nou, we gaan weer al een beetje richting het weekend. Vandaag wordt het op de Beverlanden een zachte, maar wat wisselvallige woensdag. Na een start met ongeveer 12 graden loopt de temperatuur vanmiddag op naar maximaal 20 graden. De zon die komt af en toe tevoorschijn, maar er is ook kans op een regenbuitje. Die neerslagkans die is ongeveer 30%. De wind draait in de loop van de dag van zuid naar west en is matig van kracht 3. Vanavond wordt het wat frisser met ongeveer 16 graden en een matige noordwestenwind. Het kan aan mij liggen, maar het ligt niet aan mij. Het is gewoon de natuur. Het is steeds later licht in de ochtend. Heeft natuurlijk te maken met het feit dat het ook herfst is en dat de dagen allemaal een beetje korter gaan worden. Ze blijven gewoon 24 uur duren, maar het verschil tussen nacht en dag wordt een stukje groter. Als ik nu naar buiten kijk, dan is het nog vrijwel aardedonker in de Antonie Fokkerstraat in Goes. Woensdagmorgen 23 september in het nieuws vanmorgen. Nieuw recreatie.

0: vormt groene buffer bij Serenhoek. Beveronse ondernemers gewaarschuwd voor verkooptruc. En Borselen staat tijdelijk werkverblijf op recreatieparken toe.
1: Op weg, de Beveronse ochtendshow.

Woensdagmorgen 23 september en ook vanmorgen staat de verzoeklijn weer helemaal voor jou open, tot jouw beschikking. Jouw verzoekje straks in deel 2. Jij bepaalt de playlist van de Beveland Ochtendshow na 8 uur. App je verzoek door naar 0113-794100. 0113-794100. Uit het begin van de jaren 90, Delamitri op je radio en Always the Last to Know. En daarvoor, dankzij de geneugten van TikTok, opnieuw in de hitlijsten, Ilse de Lange en die knijter van een hit van haar, So Incredible. Woensdagmorgen 23 september, ik zei het al aan het begin van de show, het is vandaag de Internationale Dag van de Gebarentaal. Een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor gebarentaal en voor de dove en slechthorende gemeenschap. Als we aan communicatie denken, dan denken we natuurlijk meteen aan praten, luisteren. Maar communicatie kan op heel veel manieren. Met gebaren, met mimiek, met lichaamstaal. En soms zegt een blik eigenlijk al meer dan genoeg. In Nederland kennen we de Nederlandse gebarentaal, kortweg de NGT. En die heeft, net als gesproken talen, een eigen grammaticale en structuuropbouw, taalstructuur. Het is dus veel meer dan simpelweg Nederlandse woordjes met je handen uitbeelden. En ook op de Bevelanden komen mensen dagelijks situaties tegen waarin goede communicatie belangrijk is. Denk maar eens aan de zorg, op school, op je werk of gewoon in de winkel. Een beetje kennis van gebaren kan dan een wereld van verschil maken. En misschien is dat wel de leukste uitdaging voor vandaag. Hoeveel gebaren ken jij eigenlijk? Hallo? Dankjewel? Goedemorgen? Misschien een paar eenvoudige gebaren, ja.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Bij een Amerikaanse basis in de Duitse Eifel is een straaljager neergestort. De piloot van de F-16 kon zich met zijn schietstoel in veiligheid brengen. Hij raakte licht gewond. Het verkorten van de maximale duur van de WW levert geld op, maar de werkgelegenheid neemt dan nauwelijks toe. Dat berekende het CPB op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof wijst het gezag over een baby met een hartafwijking definitief toe aan de biologische ouders en niet aan de draagmoeder. De zaak krijgt veel aandacht in de VS. Een tropische storm bij Mexico is binnen één dag uitgegroeid tot de hoogste categorie 5. De orkaan komt waarschijnlijk niet aan land, maar kan wel voor overstromingen zorgen. Het weer, hier en daar motregen, maar de zon laat zich ook af en toe zien, vooral in het zuidoosten. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land zijn problemen op de A58 van Breda naar Eindhoven. Er is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Baars en Oorschot. 6 kilometer file met ruim een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Beatle, Ringo Starr. Rewind, Forward in de Beverlands Ochtendshow. Woensdagmorgen 23 september, jouw verzoekplaats zometeen na 8 uur in het tweede deel van de show. App hem even door, 0113-794100. 0113-794100. Woensdagmorgen 23 september, in het nieuws vanmorgen. Achter de Lange Noordweg bij Serenhoek legt de gemeente Borselen een nieuw recreatiegebied van zo'n 9 hectare aan. Het voormalige akkerland moet een groene buffer gaan vormen tussen het sloeggebied en de omliggende dorpen. Er komen wandelpaden, waterpartijen en veel verschillende soorten beplanting, waaronder hoogstamfruit. De aanleg is inmiddels begonnen en over ongeveer 4 jaar moet het gebied al volop groen en aantrekkelijk zijn. Ondernemers op de Beverlanden worden gewaarschuwd voor malafide bedrijven die telefonisch benaderen over vermeldingen in de gemeentegids. De beller kan de indruk wekken namens de gemeente te werken, waarna ondernemers onverwacht een rekening krijgen voor een advertentie of vermelding. Gemeente Rijmerswaal waarschuwt daar nu voor, maar ook ondernemers in andere Beverlandse gemeenten kunnen worden gebeld. Het advies luidt: zeg niet zomaar telefonisch iets toe, maar bij vraag informatie op schrift en controleer eerst bij de gemeente of de beller daadwerkelijk de officiële uitgever vertegenwoordigt. Werknemers die mogen tijdens de sluiting van de Westerschelde-tunnel tijdelijk overnachten op recreatieparken in de gemeente Borselen. Daarvoor gelden wel voorwaarden. Zo moet iemand aan kunnen tonen dat hij vanwege de tunnelafsluiting een tijdelijk alternatief nodig heeft en een gedoogverklaring aanvragen. Alleen zolang de herstelwerkzaamheden aan de tunnel duren, treedt de gemeente niet handhavend op tegen dit werkverblijf.

0: Jonas Blue, Galantis en Zoe Wees, Mountains.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: En natuurlijk, jarig eerder deze week, Sanne Hans, Miss Montreal. Nieuwe single van haar, groot in de Beverlandse Ochtendshow. Hier bij Streekomroep de Beverland. In de bibliotheek Goes geeft mindfulness coach en auteur Karin de Koning aanstaande vrijdag, overmorgen dus, een lezing over mindfulness. Die bijeenkomst die begint om 3:00 PM en is onderdeel van de Week van de Positieve Gezondheid. De Koning, auteur van het boek Middenin, vertelt hoe mindfulness kan helpen om beter om te gaan met de dagelijkse drukte, thuis, op het werk en in je hoofd. Ook komen onderwerpen aan bod als aandacht, gedachten, gewoonten en het begin en einde van de dag. Zelfs de natuur en de eigen tuin krijgen een plek in het verhaal van deze auteur. De toegang is gratis, maar aanmelden is wel nodig. En dat kun je doen via de website van Bibliotheek Oosterschelde. En dat is bibliotheekoosterschelde.nl. Jouw verzoekje straks na 8:00 in deel 2 van de Beverlandse Ochtendshow. App hem door 0113-794100. Even een stukje mindfulness in de show nu met Jason Mraz. I'm yours.
2: Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat

Een beetje mindfulness in de show kan helemaal geen kwaad. Vrijdagmiddag dus in Bibliotheek Oosterschelde. Karin de Konings is mindfulness coach en auteur van het boek Middenin. Ze komt daar praten over het begrip mindfulness. Je hoorde Jason Mraz in de Beverlandse Ochtendshow en I'm yours. 7 voor 8, woensdagmorgen 23 september. Ja, ik heb gisteravond nog eens even gekeken wat deze datum zoal door de jaren heen gedaan heeft. 50 jaar geleden bijvoorbeeld, toen speelde het Nederlandse vrouwenvoetbalelftal de eerste officieuze interland. Het elftal was opgericht een jaar eerder in 1955. In en tegen voormalig West-Duitsland werd met 2-1 verloren, maar de start was er. Tegenwoordig staan de Oranje Leeuwinnen op een 10e plaats op de FIFA-ranglijst. En over 2 weken, 9 oktober, dan speelt het vrouwenvoetbalelftal in de eerste play-off voor het wereldkampioenschap. Dat doen ze uit tegen Hongarije. En die wedstrijd die wordt dus gespeeld op 9 oktober aanstaande. De Oranje Leeuwinnen, 50 jaar geleden speelden zij op deze dag hun eerste officieuze interland. Het was overigens een 14-jarige die voor Nederland scoorde. Spreek je zometeen na de mededelingen van 8 uur voor deel 2 van de Beverlandse Ochtendshow.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De koninklijke marechaussee op Aruba onderzoekt een fataal ongeluk met een terreinwagen. Bij dat ongeluk op zondag 13 september kwam een 23-jarige vrouw uit Rotterdam om het leven. De wagen sloeg door een nog onbekende oorzaak over de kop. Ze was samen met haar vriend op vakantie op Aruba. Ze logeerde bij een bevriende marinier. De mannen zeggen dat de vrouw heeft gereden, maar daaraan wordt nu getwijfeld. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het een grote hoeveelheid data buit heeft gemaakt bij de FBI in de VS. De hackers zouden informatie hebben gestolen over bijna alle FBI-agenten en over mensen die bij de FBI hebben gesolliciteerd. De FBI onderzoekt de zaak. Shiny Hunters is hier vooral bekend van de hack bij telecombedrijf Odido. De data van 6 miljoen klanten werden openbaar gemaakt toen Odido niet betaalde. Vanaf 2028 kun je non-stop van het Australische Sydney naar New York City vliegen. Luchtvaartmaatschappij Qantas gaat directe vluchten aanbieden op dat traject dat een reis oplevert van 18 uur. De huidige reistijd tussen de beide wereldsteden wordt daarmee 3 uur korter. Nu is die verbinding alleen mogelijk met een tussenstop in Nieuw-Zeeland. Voor de lange vluchten worden 12 Airbus-toestellen aangepast. Er kunnen 238 passagiers in. Door een extra brandstoftank van 20.000 liter kunnen de Qantas-toestellen 22 uur non-stop doorvliegen. Voor het eerst in een eeuw is een nieuwe pinguïnsoort ontdekt. Het gaat om een nieuwe variant van de ezelspinguïn. Ze werden gevonden op de Kerguelen-eilanden in de Indische Oceaan ten noorden van Antarctica. Er was meteen ook slecht nieuws voor de net ontdekte diersoort. Hun voortbestaan wordt ernstig bedreigd door klimaatverandering. Tegen 2050 zou hun leefgebied grotendeels zijn verdwenen. De eilanden liggen ruim 3200 kilometer van bewoond land.

Het weer, hier en daar motregen, maar de zon laat zich ook af en toe zien, vooral in het zuidoosten. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Zoals gebruikelijk op woensdagmorgen verloopt de ochtendspits niet bijzonder druk. De meeste files staan op de wegen in het zuiden van het land. De files die nu opvallen staan op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel 7 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Daar heeft een auto in brand gestaan, de rechterrijstrook is dicht. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen de afrit Kerkdriel en Waardenburg 6 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 9 kilometer met daar zo'n 20 minuten vertraging. A58 naar Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En verderop bij Best 5 met daar nog eens 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

0: Baldwin weer met Weight of It All. Misschien, heel misschien, ken je hem nog van Suddenly Forever. Het nummer waarmee hij 2 jaar geleden in 2024 onverwacht doorbrak. Een kort fragment op TikTok groeide uit tot een enorme hit en werd door veel mensen ontdekt als trouwlied. Inmiddels is Selwyn verder met nieuwe muziek en deze week hoor je Weight of It All extra vaak bij jouw streekomroep De Beverlanden.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Woensdagmorgen, halverwege de week, het is de 23e.
1: Blijf bij ons.
0: Wij zijn De Beverlanden, jij en ik.
1: Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.
0: Met, zoals gebruikelijk, maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 9 uur de Beverlandse ochtendshow. Op weg met streekomroep De Beverlanden. Het is 8 uur geweest. Goedemorgen. Halverwege de week en de teller staat inmiddels op 7 dagen te gaan. Maar daar gaan we vandaag nog niet te zwaar aan tillen. Eerst gewoon lekker de ochtend in met muziek. Want soms zegt een goede plaat eigenlijk alles. Zonder dat je er veel

0: dubbelop terug in de tijd. Respectievelijk naar 1983 en 1984. Goedemorgen, het is de woensdagse aflevering van de Beverlandse Ochtendshow. Het is een request uurtje. Mocht je een verzoekje hebben, dan app het even door aan ons. 0113-794100. 0113-794100. We hebben al wat verzoekjes binnengekregen het vorige uur. Kijken of we het dit uur nog helemaal vol kunnen maken. En anders pakken we het gewoon morgenochtend mee. Woensdag 23 september. Vandaag wordt het op de Beverlanden een zachte, maar wat wisselvallige woensdag. De zon die laat zich af en toe zien en vanmiddag wordt het maximaal 20 graden. Een enkel buitje is vandaag wel mogelijk, dus houd je paraplu even bij de hand. Er staat een matige westenwind en die is kracht 3. Morgen wordt het wat frisser, maar wel een stuk rustiger en droger. De donderdag komt de temperatuur uit op maximaal 18 graden. De zon die schijnt morgen regelmatig. Kans op regen is met 5% te verwaarlozen. Heel klein dus. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. En die is morgen kracht 2. In het nieuws vanmorgen, Rijmerswaal betaalt bijna 4 ton voor vertrek uit Zeeuwse muziekschool. Duitse supermarktketen eist schadevergoeding van Corroos in Capelle. En brand in woning aan de Veerweg in Wolfaarsdijk.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

iedere keer de neiging als ik die plaat van Flair hoor om te zeggen door het oog van de naald, maar het is door het oog van de nacht. En zojuist bij Streekomroep de Beverlanden, lekkere Italo-muziek uit de jaren 80, Baltimora en Tarzan Boy. Het zou ook bij deze ene grote hit voor Baltimora blijven. 8:55 geweest, woensdagmorgen 23 september. Gaan we nog wat mensen feliciteren, jazeker. Op de celebrity verjaardagskalender vandaag de Spaanse zanger Julio Iglesias. Je hoort hem straks, 83 jaar vandaag. We hebben een verzoek voor hem binnengekregen. Bruce Springsteen, die ga je zo meteen al gelijk horen, 77 jaar. En de Vlaamse zanger Sam Bettens van Case Choice. Hij wordt vandaag 54 jaar.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De koninklijke marechaussee op Aruba onderzoekt een fataal ongeluk met een terreinwagen. Bij dat ongeluk op zondag 13 september kwam een 23-jarige vrouw uit Rotterdam om het leven. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het een grote hoeveelheid data buit heeft gemaakt bij de FBI in de VS. De hackers zouden informatie hebben gestolen over bijna alle FBI-agenten en over mensen die bij de FBI hebben gesolliciteerd. Vanaf 2028 kun je non-stop van het Australische Sydney naar New York City vliegen. Luchtvaartmaatschappij Qantas gaat directe vluchten aanbieden op dat traject dat een reis oplevert van 18 uur. Voor het eerst in een eeuw is een nieuwe pinguïnsoort ontdekt. Het gaat om een nieuwe variant van de ezelspinguïn. Het weer, hier en daar motregen, maar de zon laat zich ook af en toe zien, vooral in het zuidoosten. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. Er staan vooral veel dagelijkse files met maximaal 10 minuten vertraging. De langste files van dit moment staan nu op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Everdingen en Zaltbommel 13 kilometer met een half uur extra reistijd. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg 11 kilometer met 20 minuten vertraging. A27 van Breda naar Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum 8 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. A58 naar Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Best langzaam rijden over 15 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A59 naar Den Bosch. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Dussen en Vlijmen 12 kilometer. En je bent er een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

uit de hitlijsten van dit moment in de Beverlandse Ochtendshow. Another met 54 Ultra, Talk to You. En speciaal voor Maarten, die woonachtig is in Spanje en daar luistert naar Streekomroep de Beverlanden. Julio Iglesias, vandaag jarig, 83 jaar, je hoorde hem met Quiero. Woensdagmorgen 23 september, Rijmerswaal trekt per 1 januari definitief de stekker uit de gemeenschappelijke regeling Zeeuwse Muziekschool. Volgens de PZC moet de gemeente daar bijna 4 ton voor betalen. En Tolen, dat ook uitstapt, krijgt een rekening gepresenteerd van ruim 680.000 euro. Die bedragen zijn bedoeld om de achterblijvende gemeenten te compenseren. Rijmerswaal blijft bovendien nog 5 jaar financieel betrokken, terwijl de uittreedsom geleidelijk wordt afgebouwd. Het subsidiegeld dat vrijkomt, ruim 91.000 euro per jaar, wil de gemeente voortaan inzetten voor muziekonderwijs en andere culturele activiteiten voor jongeren. En conservenfabrikant Corroos uit Capelle stond gisteren voor de rechter in Middelburg. Het Duitse supermarktconcern Metro eist samen met andere partijen een schadevergoeding vanwege een groentekartel. Corroos maakte tussen het jaar 2000 en 2013 samen met andere fabrikanten verboden prijsafspraken en kreeg daarvoor in 2019 al een Europese boete voor opgelegd van 13,6 miljoen euro. Metro zegt door de kunstmatige hoge prijzen schade te hebben geleden en wil daarvoor nu een vergoeding krijgen. Het exacte bedrag van de claim is niet bekend, maar gaat om miljoenen euro's, al dus de PZC. En in een woning aan de Veerweg in Wolfartsdijk heeft dinsdagavond brand gewoed. De brandweer werd rond 9:45 opgeroepen en kreeg hulp van de brandweer uit Goes. In de woonkamer was sprake van flinke rookontwikkeling. Een bank stond in brand en delen van het plafond waren naar beneden gekomen. Het vuur sloeg niet door naar de bovenverdieping. Niemand raakte gewond bij de brand. Stichting Salvage die helpt bij de afhandeling van de schade.

0: opvallend vanmorgen in de show. We hebben hoofdzakelijk verzoeken van mannelijke luisteraars.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: Zo ook deze, speciaal voor Henk. Huey Lewis and the News. Stuck with You. Daarvoor James Day, tezamen met Audrey Wheeler. In de Beverlandse Ochtendshow. Dancing Under the Influence. Ruim 8:15 geweest. Volgende week dinsdag, de 29e. Dan is er een speciale bijeenkomst van het Alzheimer Café De Beverlanden in De Pit in Goes-Zuid. Vanaf 5:30 ben je welkom in het buurthuis aan de Appelstraat. Er staat dan een Hollandse maaltijd klaar. Er zijn oud-Hollandse spelletjes. En natuurlijk is er volop gelegenheid voor ontmoeting. Mensen met dementie, mantelzorgers, familie en andere belangstellenden die zijn van harte welkom. Dinsdag is dat dus, dinsdag vanaf 5:30 in buurthuis De Pit aan de Appelstraat in Goes-Zuid. Speciale bijeenkomst van het Alzheimer Café De Beverlanden. En dat naar aanleiding van de internationale dag van Alzheimer die eerder deze week gehouden werd. We zitten en grossieren vandaag in de jaren 80. Ook deze komt daar vandaan. Hier is Spargo en One Night Affair.

Lisa Stansfield in de Beverlands Ochtendshow All Around the World. Daarvoor Ellert Driessen woont tegenwoordig in Londen, Ellert. En Spargo scoorde grote hits in de jaren 80. Dit was er een van One Night Affair. En daarmee werd het gelijk tijd om afscheid te nemen van elkaar. Kortstondig afscheid, want over 22 uur zijn we er uiteindelijk weer met een nieuwe aflevering van de Beverlands Ochtendshow. Dit was de voorlaatste woensdagaflevering en de laatste tussen 7 en 9. Volgende week woensdag doen we het tussen 7 en 11. Als afscheid van de Beverlands Ochtendshow en mijn afscheid na ruim 45 jaar radio maken. Vanmiddag hier bij Streekomroep de Beverlanden om 1 uur. Nieuwe aflevering van de Hesselschudding met Hessel Meinema. Jouw muzikale trip rond de wereld en door de tijd op maandag, woensdag en vrijdagmiddag tussen 1 en 2 uur. Om 5 uur vanmiddag is Ad Vermeer weer op dienst. Hij rijdt je naar huis. Om 7 uur vanavond het Hof van Steen met collega Jan Steen. En om 9 uur Gospel Magazine met Theo Boer. In een ogenblik na de mededelingen van 9 uur, Streekomroep de Beverlanden at work. Ik ben bij je terug met de Beverlands Ochtendshow, morgenochtend om 7 uur. Maak er een mooie woensdag van en geniet van alles wat de Beverlanden jou vandaag te bieden hebben. Tot besluit uit Zonnemeren, hier is Vos. Tot morgen.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Zeker 6 Amerikaanse ziekenhuizen hebben onder druk van de regering Trump genderklinieken voor jongeren stopgezet. Het gaat om locaties in New York, Pennsylvania en Connecticut, waar voorheen de behandelingen werden gesteund. Sinds begin vorig jaar oefent de regering in de VS financiële en juridische druk uit op zorgverleners om de behandelingen in de 24 staten waar ze zijn toegestaan te staken. Verschillende families slepen de ziekenhuizen nu voor de rechter. De koninklijke marechaussee op Aruba onderzoekt een fataal ongeluk met een terreinwagen. Bij dat ongeluk op zondag 13 september kwam een 23-jarige vrouw uit Rotterdam om het leven. De wagen sloeg door nog onbekende oorzaak over de kop. Ze was samen met haar vriend op vakantie op Aruba. Ze logeerde bij een bevriende marinier. De mannen zeggen dat de vrouw heeft gereden, maar daaraan wordt nu getwijfeld. Het gaat beter dan verwacht met de Nederlandse economie. In plaats van met 0,4% nam die het voorbije kwartaal toe met 0,6%. Huishoudens geven flink meer geld uit en er is ook meer geëxporteerd dan eerst was berekend. Verder gaf de overheid meer geld uit. De uitgaven stegen harder dan de inkomsten, waardoor het begrotingstekort iets hoger is dan andere jaren. Ten opzichte van vorig jaar nam de economie zelfs met 1,6% toe en ook dat is meer dan verwacht. Bij een schietpartij op een huisfeest in Zuid-Afrika zijn 11 mensen gedood en 3 mensen gewond geraakt. Het gebeurde in een township ten zuiden van de Zuid-Afrikaanse stad Durban. 3 gewapende mannen openden daar het vuur. Het motief voor de aanval is niet bekend. Zuid-Afrika heeft een van de hoogste moordcijfers ter wereld. Gemiddeld worden er 60 mensen per etmaal omgebracht. Het weer, hier en daar motregen, maar de zon laat zich ook af en toe zien, vooral in het zuidoosten. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files in het zuiden van het land lossen geleidelijk aan op. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar rijdt het nog langzaam tussen Culemborg en Zaltbommel 11 kilometer met een kwartier vertraging. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. Op de A59 naar Den Bosch, daar rijdt het langzaam tussen de afrit Dussen en Vlijmen 11 kilometer. En de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beveland.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Zeker 6 Amerikaanse ziekenhuizen hebben onder druk van de regering Trump genderklinieken voor jongeren stopgezet. Het gaat om locaties in New York, Pennsylvania en Connecticut, waar voorheen de behandelingen werden gesteund. De koninklijke marechaussee op Aruba onderzoekt een fataal ongeluk met een terreinwagen. Bij dat ongeluk op zondag 13 september kwam een 23-jarige vrouw uit Rotterdam om het leven. Het gaat beter dan verwacht met de Nederlandse economie. In plaats van met 0,4% nam die het voorbije kwartaal toe met 0,6%. Bij een schietpartij op een huisfeest in Zuid-Afrika zijn 11 mensen gedood en 3 mensen gewond geraakt. Het gebeurde in een township ten zuiden van de Zuid-Afrikaanse stad Durban. Het weer, hier en daar motregen, maar de zon laat zich ook af en toe zien, vooral in het zuidoosten. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Verderop bij Knopendijl 4 kilometer met daarna nog eens 10 minuten extra reistijd. Op de A58 Breda richting Tilburg tussen Knopend Galder en Tilburg Reeshof langzaam rijden over 10 kilometer. En het oponthoud is daar maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal.

De playlist van je werkdag. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In Delft is een automobilist opgepakt nadat hij was ingereden op de politie. De motoragent kon zich ternauwernood in veiligheid stellen en raakte daardoor niet gewond. Volgens de politie scheelde dat maar weinig. De bestuurder van de auto werd aangehouden en later voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het incident in Delft kon gebeuren. Het adviesorgaan de Sociaal-Economische Raad wil meer hulp om nieuwkomers aan het werk te helpen. Volgens de SER hebben ook de sectoren met personeelstekorten baat bij betere afspraken. Onderzocht werden de zaken van asielzoekers, mensen die al een status hebben, en Oekraïners van wie de huizen zijn verwoest door de oorlog met Rusland. Ruim 57% van de statushouders heeft 8 jaar na het ontvangen van hun status betaald werk. Werkgevers, vakbonden en de overheid moeten beter gaan samenwerken, zegt de SER. Het gaat beter dan verwacht met de Nederlandse economie. In plaats van met 0,4% nam die het voorbije kwartaal toe met 0,6%. Huishoudens geven flink meer geld uit en er is ook meer geëxporteerd dan eerst was berekend. Verder gaf de overheid meer geld uit. De uitgaven stegen harder dan de inkomsten, waardoor het begrotingstekort iets hoger is dan andere jaren. Ten opzichte van vorig jaar nam de economie zelfs met 1,6% toe en ook dat is meer dan verwacht. Zeker 6 Amerikaanse ziekenhuizen hebben onder druk van de regering Trump genderklinieken voor jongeren stopgezet. Het gaat om locaties in New York, Pennsylvania en Connecticut, waar voorheen de behandelingen werden gesteund. Sinds begin vorig jaar oefent de regering in de VS financiële en juridische druk uit op zorgverleners om de behandelingen in de 24 staten waar ze zijn toegestaan te staken. Verschillende families slepen de ziekenhuizen nu voor de

Het weer. Wisselend bewolkt bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staan nog een paar oplossende files. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel 5 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Op de A59 naar Den Bosch tussen Maden en knooppunt Hooipolder 4 kilometer. Ook daar is de extra reistijd 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Delft is een automobilist opgepakt nadat hij was ingereden op de politie. De motoragent kon zich ternauwernood in veiligheid stellen en raakte daardoor niet gewond. Het adviesorgaan de Sociaal-Economische Raad wil meer hulp om nieuwkomers aan het werk te helpen. Volgens de SER hebben ook de sectoren met personeelstekorten baat bij betere afspraken. Het gaat beter dan verwacht met de Nederlandse economie. In plaats van met 0,4% nam die het voorbije kwartaal toe met 0,6%. Zeker 6 Amerikaanse ziekenhuizen hebben onder druk van de regering Trump genderklinieken voor jongeren stopgezet. Het gaat om locaties in New York, Pennsylvania en Connecticut, waar voorheen de behandelingen werden gesteund. Het weer. Wisselend bewolkt bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De politie wordt overspoeld door de vele honderden meldingen van overlast door verwarde personen. Gemiddeld zijn het er nu 600 per dag. De politie en de zorg kijken uit naar kabinetsplannen om hier wat aan te doen. Agenten hebben nauwelijks tijd voor noodhulp, verkeersveiligheid of opsporing. De Nederlandse Politiebond zegt dat de politie vaak uren bezig is met het stabiliseren van een situatie of het zoeken naar een hulpverlener. De politie wil graag af van alle niet-urgente meldingen. De Russen hebben de Oekraïnse havenstad Odessa bestookt met drones. Daarbij is een schipskapitein omgekomen. Projectielen sloegen in op een schip dat voer onder de vlag van Antigua en Barbuda. Na de aanval ontstond brand, waarna de bemanning werd geëvacueerd. Volgens Kiev zijn in Odessa ook opslagplaatsen voor medicijnen, voedsel en huishoudelijke producten geraakt. Moskou zegt dat de aanvallen alleen waren gericht op militaire doelen. In Delft is een automobilist opgepakt nadat hij was ingereden op de politie. De motoragent kon zich ternauwernood in veiligheid stellen en raakte daardoor niet gewond. Volgens de politie scheelde dat maar weinig. De bestuurder van de auto werd aangehouden en later voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het incident in Delft kon gebeuren. Het adviesorgaan de Sociaal-Economische Raad wil meer hulp om nieuwkomers aan het werk te helpen. Volgens de SER hebben ook de sectoren met personeelstekorten baat bij betere afspraken. Onderzocht werden de zaken van asielzoekers, mensen die al een status hebben, en Oekraïners van wie de huizen zijn verwoest door de oorlog met Rusland. Ruim 57% van de statushouders heeft 8 jaar na het ontvangen van hun status betaald werk. Werkgevers, vakbonden en de overheid moeten beter gaan samenwerken, zegt de SER.

Het weer. Wisselend bewolkt bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De politie wordt overspoeld door de vele honderden meldingen van overlast door verwarde personen. Gemiddeld zijn het er nu 600 per dag. De politie en de zorg kijken uit naar kabinetsplannen om hier wat aan te doen. De Russen hebben de Oekraïnse havenstad Odessa bestookt met drones. Daarbij is een scheepskapitein omgekomen. In Delft is een automobilist opgepakt nadat hij was ingereden op de politie. De motoragent kon zich ternauwernood in veiligheid stellen en raakte daardoor niet gewond. Het adviesorgaan de Sociaal-Economische Raad wil meer hulp om nieuwkomers aan het werk te helpen. Volgens de SER hebben ook de sectoren met personeelstekorten baat bij betere afspraken. Het weer. Wisselend bewolkt bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Radio en online zijn we samen. Het informatieve geluid van de regio. Streekomroep de Beverlanden.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het militaire radarstation in Herwijnen mag er definitief komen. De Raad van State heeft alle bezwaren van inwoners en de gemeente West-Betuwe van tafel geveegd. Buurtbewoners strijden al jaren tegen de radar uit angst voor gezondheidsrisico's door straling en geluidsoverlast. Maar volgens de hoogste bestuursrechter heeft het kabinet goed onderbouwd dat de volksgezondheid in de Gelderse plaats geen gevaar loopt. Defensie benadrukt dat Herwijnen de meest geschikte plek is en kan nu door met de bouw. De politie wordt overspoeld door de vele honderden meldingen van overlast door verwarde personen. Gemiddeld zijn het er nu 600 per dag. De politie en de zorg kijken uit naar de kabinetsplannen om hier wat aan te doen. Agenten hebben nauwelijks nog tijd voor noodhulp, verkeersveiligheid of opsporing. De Nederlandse Politiebond zegt dat agenten vaak uren bezig zijn met het stabiliseren van een situatie of het zoeken naar een hulpverlener. De politie wil dan ook graag af van alle niet-urgente meldingen. Inmiddels is het aantal meldingen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag van zaterdag opgelopen naar 8. Persmensen kregen op het Malieveld te maken met fysiek geweld, scheldpartijen en zelfs bedreigingen via de telefoon. Meerdere journalisten werden tegen de grond gewerkt of bekogeld met onder meer zwaar vuurwerk. Het valt volgens belangenorganisatie Persveilig op dat fotografen steeds vaker achterbaks, van achteren of van opzij worden geduwd. En de Venezolaanse interimleider Rodriguez en de Amerikaanse president Trump hebben elkaar voor het eerst ontmoet in New York. De korte ontmoeting en de wandelgangen van de VN was de eerste sinds de VS in januari Venezuela binnenviel. Rodriguez noemt het gesprek historisch en zegt te willen bouwen aan betere relaties, maar op straat in New York demonstreerden Venezolanen fel tegen haar komst. De oppositie in het land staat buitenspel en critici dringen aan op verkiezingen zonder

Het weer overwegend bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog, met vooral zon in de zuidoostelijke helft van het land. De temperatuur ligt tussen de 18 en 21 graden en er waait een zwakke tot matige in het Waddengebied soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven sta je een half uur in de file tussen de afrit Valkenswaard en knooppunt Leenderheide. Er is een ongeluk gebeurd, de hoofdrijbaan is dicht, maar je kunt wel via de parallelbaan. En verder file op de A67 Venlo-Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. Daar is het oponthoud 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streek Omroep de Beverlanden.

op je werk of onderweg. Met Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het militaire radarstation in Herwijnen mag er definitief komen. De Raad van State heeft alle bezwaren van inwoners en de gemeente West-Betuwe van tafel geveegd. De politie wordt overspoeld door de vele honderden meldingen van overlast door verwarde personen. Gemiddeld zijn het er nu 600 per dag. Inmiddels is het aantal meldingen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag van zaterdag opgelopen naar 8. En de Venezolaanse interimleider Rodriguez en de Amerikaanse president Trump hebben elkaar voor het eerst ontmoet in New York. De korte ontmoeting en de wandelgangen van de VN was de eerste sinds de VS in januari Venezuela binnenviel. Het weer overwegend bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog, met vooral zon in de zuidoostelijke helft van het land. De temperatuur ligt tussen de 18 en 21 graden en er waait een zwakke tot matige in het Waddengebied soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij knooppunt Leenderheide is de vertraging 10 minuten door een aanrijding. Alle rijstroken zijn weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De 20-jarige automobilist die betrokken was bij het dodelijke ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde reed vlak voor de aanrijding 130 km per uur waar je maar 80 mag. Dat bleek op de eerste zitting van de rechtbank in Breda. Bij het ongeluk vorig jaar kwamen 3 kinderen van 12 jaar en hun begeleider om het leven tijdens een schoolkamp. De bestuurder wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval. De verdenking van rijden onder invloed van cannabis is vervallen omdat de gemeten waarde onder de norm lag. NAVO-topman Rutte vindt dat Europa verantwoordelijk moet zijn voor de veiligheid in het Midden-Oosten en niet de Verenigde Staten. Zodra Europa genoeg is herbewapend, moeten Europeanen de regie nemen over hun eigen achtertuin. Dat zei Rutte na een lezing in de VS. En daarmee geeft hij de Amerikaanse president Trump gelijk, die al langer klaagt dat de VS de strijd tegen Iran en de Houthis alleen moet voeren. Rutte benadrukte dat Europa tot nu toe simpelweg te weinig slagkracht had om zelf in te grijpen. Het militaire radarstation in Herwijnen mag er definitief komen. De Raad van State heeft alle bezwaren van inwoners en de gemeente West-Betuwe van tafel geveegd. Buurtbewoners strijden al jaren tegen de radar uit angst voor gezondheidsrisico's door straling en geluidsoverlast. Maar volgens de hoogste bestuursrechter heeft het kabinet goed onderbouwd dat de volksgezondheid in de Gelderse plaats geen gevaar loopt. Defensie benadrukt dat Herwijnen de meest geschikte plek is en kan nu door met de bouw. En Hongarije krijgt mogelijk weer miljarden euro's aan eerder bevroren Europees geld. Brussel wil 4,2 miljard euro vrijgeven omdat het land genoeg heeft gedaan tegen corruptie en belangenverstrengeling. Ook mogen er straks weer Hongaarse studenten en onderzoekers meedoen aan Europese uitwisselingsprogramma's. Volgens commissievoorzitter von der Leyen werpen de hervormingen in Hongarije hun vruchten af. Maar de andere EU-lidstaten moeten nog wel definitief met het besluit instemmen.

Het weer overwegend bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog, met vooral zon in de zuidoostelijke helft van het land. De temperatuur ligt tussen de 18 en 21 graden en er waait een zwakke tot matige in het Waddengebied soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Eindhoven-Tilburg. Tussen Best en Moergestel is de vertraging 25 minuten. De oorzaak is een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beveland.

0: door met...
1: De Hesselschudding met Hessel en Ad.
0: Streekomroep de Beverlanden.
2: En een hele goede woensdagmiddag namens ondergetekende en Ad Hadiat.
3: Hey, hallo.
2: We zijn er weer.
3: We zijn weer compleet.
2: Ja, precies. We mogen gaan tijdreizen en dat deden we direct al aan het begin van deze uitzending met Rihanna samen met Kanye West en Paul McCartney. We zaten dan even in 2015 met een 4-5 seconds. Er is een heel mooi verhaal bij dit nummer, want Paul McCartney die zei van ja, ik had eigenlijk maar 3 akkoorden. En ik dacht van ja, wat moet ik daar nou mee? En toen kwam die Rihanna tegen en Kanye West en toen zei ze van nou, daar kunnen we weer wat mee. Kanye West vooral, die heeft er wat mee gedaan. En die heeft dus dit nummer eigenlijk uit 3 akkoorden van Paul McCartney samengesteld. En zo is het gegaan. Het werd wel nummer 1 hoor, in een aantal landen zoals Australië, Denemarken, Ierland, Israël zelfs, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Slowakije en Zweden. Allemaal dus van die 3 akkoorden van Paul McCartney. Bovendien hebben zij een prijs hiermee gewonnen. En dat was de American Music Award. En waarvoor? Voor de beste samenwerking van het jaar.
3: Oh, ja. Dat is wel een aparte.
2: Dat was het ook echt. En we waren maar met z'n drieën eigenlijk. Hè?
3: Ja, en die Kanye West die heeft toch ook nog in de politiek geprobeerd gouverneur te worden of zo?
2: Laat het daar maar even niet over hebben dan.
3: Oh ja, het was niet zo vrij verhaal.
2: Nee, precies.
3: Dat is waar.
2: Dan praat ik liever over Rihanna en Paul McCartney.
3: Hmm.
2: Ja, en trouwens ook over Bruce Springsteen, want daar gaan we nu naartoe. En dat is wel heel fraai hoor. We gaan met Bruce Springsteen naar zijn Streets of Philadelphia. Dan zitten we in 1995. En dat kwam allemaal uit die film, hè? Die film Philadelphia met Tom Hanks uit 1993. Een beetje een verhaal over het hele HIV en AIDS gebeuren, zeg maar. En daar is dit allemaal op gebaseerd. Maar ik vind het ook weer zo'n tijdloos nummer. Genieten. Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia, zoals gezegd, 1995.

0: tijdloze muziek hier zo op Streekomroep de Beverlanden met Bruce Springsteen en zijn Streets of Philadelphia 1995. En dat is trouwens de laatste top 10 hit sinds dit nummer, zeg maar, sinds hij dit nummer schreef en speelde. Daarna heeft hij geen top 10 hits meer gehad. Tot op dit moment dan, want je weet maar nooit natuurlijk, hè?
1: Nee, kan altijd er komen.
0: Je weet het niet, ja.
1: Het luisterde trouwens laatst had hij de Streets of Minneapolis, hè?
0: Ja.
1: Dus hij zit een beetje in de straten.
0: Ja, inderdaad, maar je had hem niet van de straat af.
1: Nee.
0: En ik heb gehoord dat die concerten van hen die duren minstens 2 uur of misschien nog wel langer zelfs.
1: Oh, nou krijg je in ieder geval waarde voor je geld.
0: Ja, ja, er zijn zelfs concerten bij van 2,5 uur van deze Bruce Springsteen.
1: Pittig.
0: Ja, we gaan jou een plezier doen, Ad, hoor ik net. Want ik heb uitgezocht When Love Comes to Town van U2 samen met B.B. King uit 1989. En had hij zegt van wauw, misschien wel het mooiste nummer van het uur. Dat mag u zelf oordelen natuurlijk, hè. We gaan dan naar de Ierse rockband U2 met de Amerikaanse bluesgitarist B.B. King. Wat is dit een fraaie combinatie. Luister een oordeel zelf naar When Love Comes to Town.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

0: Johnny Allen Hendrix, dat is zijn naam van deze Jimi Hendrix. Helaas niet meer onder ons sinds het jaar 1970. Ik zeg net tegen Nat van wat zou er gebeurd zijn als hij toen niet was overleden.
1: Ja, speelde die nog,
0: dat denk ik ook. Absoluut zeker, ja. Dat denk ik ook, hoor. Amerikaanse singer-songwriter. Ja, en dan dus dat gitaarspel van hem. Als je dat dan aantoetst, inklikt, zeg maar, aanklikt. Dan lees je virtuose, flamboyante gitaarspel, bijvoorbeeld.
1: Hmm, ja.
0: Maar dat was het ook.
1: Hij was trouwens, vorige week was het zoveel jaar dat hij overleden was. En hij is overleden aan een overdosis slaap- en kalmeringsmiddelen.
0: Ja, niet de enige.
1: Nee,
0: dat
1: zeker
0: is,
1: niet.
0: In die business is dat wel aan de orde van de dag.
1: En is dat niet, dan is het dan drank of drugs.
0: Ja, dan ben ik toch blij dat we hier rustig achter de microfoon en achter ons mengpaneel zitten.
1: Ja, ik had geen plan die kant op. Dus.
0: Nee, kopje koffie, slokje water.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Dat soort dingen, zo noemen we dat hier. Ja, dat was dus in ieder geval The Wind Cries Mary van Jimi Hendrix uit 1967. Ik zeg net tegen Nat, het is leuk om echte klassiekers te draaien in deze uitzending. Gaan we nu ook weer doen, hoor. We gaan naar 1977. Dat doen we met Supertramp en Give a Little Bit. Dit Supertramp, dan zitten we weer in Engeland natuurlijk. En toch ook alweer een beetje in die symfonische rock. Ja, en dan vooral die piano. Mag ik het merken eigenlijk nog niet? Weet ik niet.
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Nou, ik zie het toevallig hier voorbij komen. Ga ik dat maar niet doen. In ieder geval. Maar daar zijn ze wel bekend om natuurlijk. Hè? Supertramp en hun Give a Little Bit. Naar 1977 gaan wij.

0: Pumpertramp met hun Give a Little Bit uit 1977. We hebben het even snel overlegd hier, maar ik kan toch iets gaan vertellen over de piano die een rol speelt bij Supertramp.
1: Ja, want het merk bestaat niet meer, dus...
0: Nee, kan... het is een Woolitzer, is het, hè? Woolitzer moet je dan zeggen, met een Z, daar zit erin. Dat is dus, hier staat heel mooi, hè? Een toetseninstrument dat tussen 1955 en 1982 werd gebouwd door de Amerikaanse Rudolf Woolitzer.
1: En die bouwde ook jukebox, hè?
0: Ja, volgens mij wel.
1: Voor de cafés. Ja.
0: Precies. Maar dus hij deed ook aan piano's.
1: Ja, een vriend van me heeft ze trouwens thuis in zijn woonkamer staan.
0: Een jukebox?
1: Ja, een echte jukebox.
0: Oeh, dat is echt leuk.
1: Ik weet alleen niet of het een Woolitzer is. Dat weet ik niet.
0: Ga even nakijken.
1: Ga ik binnenkort even kijken als ik hem zie.
0: Oké. We gaan zo op naar de hoofdpunten van het nieuws. En we hebben later in deze uitzending ook nog de Beatle-plaat van de week. Maar we gaan eerst eventjes naar Firework. En dan zitten we bij Katy Perry bij haar derde album. Dat heet The Teenage Dream. Dat kwam uit het jaar 2010. Hier is Katy zelf met haar Firework.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De 20-jarige automobilist die betrokken was bij het dodelijke ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde reed vlak voor de aanrijding 130 km per uur waar je maar 80 mag. Dat bleek op de eerste zitting van de rechtbank in Breda. NAVO-topman Rutte vindt dat Europa verantwoordelijk moet zijn voor de veiligheid in het Midden-Oosten en niet de Verenigde Staten. Het militaire radarstation in Herwijnen mag er definitief komen. De Raad van State heeft alle bezwaren van inwoners en de gemeente West-Betuwe van tafel geveegd. En Hongarije krijgt mogelijk weer miljarden euro's aan eerder bevroren Europees geld. Brussel wil 4,2 miljard euro vrijgeven omdat het land genoeg heeft gedaan tegen corruptie en belangenverstrengeling. Het weer overwegend bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog, met vooral zon in de zuidoostelijke helft van het land. De temperatuur ligt tussen de 18 en 21 graden en er waait een zwakke tot matige in het Waddengebied soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A50 Eindhoven-Os. Bij Veghel is de vertraging 5 minuten en op de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

0: Omroep de Beverlanden.
1: Dit is de Hesselschudding.
2: En dat was E17 met Stay Another Day uit 1996. Deze band werd opgericht in 1992 als toch wel een soort van boyband, hè?
3: Inderdaad.
2: En de groepsnaam die ontstond uit een postcode van, van de wijk Walsham Tow in het noorden van Londen. Daar waren zij gevestigd en toen dachten ze van we maken daar gewoon onze bandnaam van. Mm-hmm. E17.
3: Leuk bedacht. Ja.
2: Oh, ja, zeker. We zitten weer na de klok van 1:30 op deze woensdagmiddag. En dat betekent de Beatle-plaat van de week. En met de Beatle-plaat van de week gaan wij terug naar het jaar 1968, naar het nummer Julia. Dat is eigenlijk toen uitgebracht als B-kant van de single Opla Di Opla Da. Dat was natuurlijk wel heel erg bekend. En dit was wat minder bekend. Dit nummer is een echt John Lennon-nummer. Geschreven toen hij in die tijd dat zij de Beatles waren bij die Maharishi. De Maharishi Yogi in India. En daar leerde hij, John Lennon, dus een karakteristieke speelwijze op gitaar van Donovan. Want die was daar ook.
3: Oh.
2: Ja. En let op, het nummer gaat over de moeder van John Lennon, Julia Lennon.
3: Oh.
2: Daar heeft het allemaal mee te maken.
3: Nou snap ik ook waarom zijn zoon Julien
2: juist,
3: heet.
2: Precies.
3: Genoemd naar zijn oma.
2: Ja, klopt. In 1958 overleed deze moeder van John Lennon, Julia Lennon. Want John was toen nog maar 17 jaar oud. Zij strak de staat... de straat over en dat liep helemaal verkeerd af. Zij gaf John Lennon zijn eerste gitaar en zij stimuleerde hem om in de muziek te gaan, zeg maar.
3: Mm.
2: Dus hij heeft heel veel aan deze moeder
3: te danken.
2: Precies. En toen dacht hij bij zichzelf, toen ze daar in India waren, hij was toch een beetje in de sfeer, zeg maar, in de melancholie. Toen dacht hij van, ik ga dit doen voor de Beatles. Hier zijn de Beatles met hun Julia en het volgende.
1: Alleen in de Hesselschudding, hier is de Beatle-plaat van de week.

0: De Beatle-plaat van de week. We zaten eventjes in 1968. John Lennon nam dit nummer op 13 oktober 1968 als laatste nummer voor het White Album van de Beatles. Hij deed toen de zangpartij twee maal en dan kreeg je dus een soort van double-tracked vocal, zoals dat toen genoemd werd, kwam maar op het album terecht.
1: Tegenwoordig doen ze dat gewoon elektronisch. Hè? Je zingt het één keer in en je staat er ook twee keer op, of drie.
0: Ja. Het is trouwens van dat album het enige Beatle-nummer waarop alleen John Lennon te horen is.
1: Oké.
0: Van de Beatle-plaat van de week gaan wij een sprong maken weer in de tijd. Dan gaan we naar 1977 en dat doen we met Fleetwood Mac met hun Go Your Own Way. Ik weet nog goed, ik ben natuurlijk op school geweest in Amersfoort. Ik reed heen en weer met de trein van Enschede naar Amersfoort, werd ik wel eens verteld. Maar ik heb daar ook de laatste paar maanden nog eventjes een tijdje daar ergens een kamer gehad. En toen was dit een hit. Een single van deze Britse Amerikaanse band Fleetwood Mac. Ik praat over Go Your Own Way in het jaar 1977.

London Grammar met Strong uit het jaar 2014. Deze band was er toen al een tijdje. Ze zijn opgericht in het jaar 2009 in Nottingham. Toen Hannah Reid, dat is de zangeres van deze band, samen met Dan Rodman, die hebben elkaar ontmoet tijdens hun studie. En toen kwam er een derde man bij, Dominic Meyer. En toen dachten ze van, we gaan een band vormen en dat hebben ze gedaan. Toen er een manager in beeld kwam, toen werd het echt raak. En toen kwamen ze met hun eerste plaat, If You Wait, die kwam uit in het jaar 2013. Van dit London Grammar. We gaan een bijzondere sprong maken in de tijd, want we komen terecht bij Lorde en haar Royals. En met Lorde en Royals zitten we dan in het jaar 2013. Dit is haar debuutsingle die we nu gaan draaien van deze Nieuw-Zeelandse singer-songwriter Lorde. Dus we gaan eventjes naar Royals.

0: Voor mij mag het. Lorde was dat met haar Royals uit het jaar 2013. En zij zelf zegt dat ze dit nummer in een half uur geschreven heeft.
1: Kan.
0: Ja, en toen kwam haar producer erbij, Joey Little. En die zei van oké, daar gaan we wat mee doen. Vandaar.
1: Vandaar dit nummer, ja. Het is best een leuke plaat geworden, vind ik.
0: Nou, dat vind ik ook wel. Ook best wel een beetje een tijdloos nummer geworden.
1: Mm-hmm. Ja, dat zeker.
0: Ja, we zijn alweer toe aan de laatste plaat, Ad.
1: Inderdaad.
0: Ah, ook de woensdag die gaat weer voorbij. Nou ja, niet getreurd, want Ad is er straks sowieso nog alweer.
1: Ja, dan ben ik er weer, vijf uur.
0: Maar gaat hij met u naar huis? Wij
1: kom zijn eerst naar de studio, en dan gaan jullie naar huis en daarna ga ik naar huis.
0: Precies, je doet het heel mooi.
1: Ja.
0: Ja, oké. En komende vrijdag zijn we er weer met een nieuwe aflevering van de Hesselsunning. Want we zijn er 3 keer per week, maandag, woensdag en vrijdag, u weet het hè. Deze omroep is er 24 uur per dag, dus mooi aan te laten staan de hele dag door. Als wij er even niet zijn, is er hele fraaie non-stop muziek. En dat is meer dan de moeite waard om naar te luisteren. En kijk ook op de website van deze omroep. Hè. We sluiten af met een hele mooie. We gaan naar Maria Mena met haar Just Hold Me. Dan zitten we weer eventjes in Noorwegen. En dit kwam toen van haar 4e album. En dat album dat heette Apparently Unaffected. Echt waar, zo heette het. Hier is zij, Maria Mena. Wij zeggen dank voor nu en graag tot de volgende namens ons.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het waterpeil in de Rijn bij Duitse Kaup zakt deze week weer naar een extreem laag niveau. Door de aanhoudende droogte dreigt de vaardiepte zo ver te dalen dat vrachtschepen er eind deze maand amper nog langs kunnen. In augustus zakte het peil bij Koblenz ook al onder de 10 centimeter, wat zorgde voor vrees dat de rivier in tweeën zou worden gesplitst. Duitse bedrijven kampen door de lage waterstanden nu al met erg hoge transportkosten, omdat schepen veel minder lading kunnen meenemen. De 20-jarige automobilist die betrokken was bij het dodelijke ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde reed vlak voor de aanrijding 130 km per uur waar je maar 80 mag. Dat bleek op de eerste zitting van de rechtbank in Breda. Bij het ongeluk vorig jaar kwamen 3 kinderen van 12 jaar en hun begeleider om het leven tijdens een schoolkamp. De bestuurder wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval. De verdenking van rijden onder invloed van cannabis is vervallen omdat de gemeten waarde onder de norm lag. NAVO-topman Rutte vindt dat Europa verantwoordelijk moet zijn voor de veiligheid in het Midden-Oosten en niet de Verenigde Staten. Zodra Europa genoeg is herbewapend, moeten Europeanen de regie nemen over hun eigen achtertuin. Dat zei Rutte na een lezing in de VS. En daarmee geeft hij de Amerikaanse president Trump gelijk, die al langer klaagt dat de VS de strijd tegen Iran en de Houthis alleen moet voeren. Rutte benadrukte dat Europa tot nu toe simpelweg te weinig slagkracht had om zelf in te grijpen. En een zware gaslucht in het Brabantse Oosterwijk is vanochtend veroorzaakt door de brandweer zelf toen die was opgetrommeld. Een geurpotje dat op de kazerne bij het afval was gegooid bleek toch niet leeg te zijn en kwam in een vuilniswagen terecht. Daardoor verspreidde de sterke lucht van gas zich door een groot deel van Oosterwijk. Hulpdiensten en netbeheerder Enexis rukten massaal uit, maar van gevaar of ontploffingsrisico was geen sprake. De geur blijft waarschijnlijk nog wel even hangen in het dorp. Het weer overwegend bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog, met vooral zon in de zuidoostelijke helft van het land. De temperatuur ligt tussen de 18 en 21 graden en er waait een zwakke tot matige in het Waddengebied soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Eindhoven-Tilburg. Bij Moergestel is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep De Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het waterpeil in de Rijn bij Duitse Kaup zakt deze week weer naar een extreem laag niveau. Door de aanhoudende droogte dreigt de vaardiepte zo ver te dalen dat vrachtschepen er eind deze maand amper nog langs kunnen. De 20-jarige automobilist die betrokken was bij het dodelijke ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde reed vlak voor de aanrijding 130 km per uur waar je maar 80 mag. Dat bleek op de eerste zitting van de rechtbank in Breda. NAVO-topman Rutte vindt dat Europa verantwoordelijk moet zijn voor de veiligheid in het Midden-Oosten en niet de Verenigde Staten. En een zware gaslucht in het Brabantse Oosterwijk is vanochtend veroorzaakt door de brandweer zelf, die een niet leeg geurpotje had weggegooid. Het weer overwegend bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog, met vooral zon in de zuidoostelijke helft van het land. De temperatuur ligt tussen de 18 en 21 graden en er waait een zwakke tot matige in het Waddengebied soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: De Bevelanden. Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabant.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het Colosseum in de Italiaanse hoofdstad Rome blijft vandaag de hele dag dicht na een dodelijk arbeidsongeval. Een 22-jarige man kwam gisteravond om het leven toen hij tijdens het installeren van verlichting zo'n 10 meter naar beneden viel. Aanvankelijk zou het monument maar deels sluiten, maar na scherpe kritiek van de vakbond sloot de minister van Cultuur het Colosseum vandaag volledig. De exacte toedracht van de val wordt nog onderzocht. Alle werkzaamheden zijn voorlopig stilgelegd. De 20-jarige verdachte van het dodelijk ongeluk in Vogelwaarde komt morgen onder strenge voorwaarden vrij. Dat heeft de rechtbank in Breda besloten tijdens de eerste inleidende zitting. De bestuurder zat na het aanrijden van een groep schoolkinderen op kamp, waarbij 3 kinderen en een begeleidster omkwamen, 3 maanden vast. Omdat de inhoudelijke zaak nog lang op zich laat wachten, mag hij die in vrijheid afwachten. Wel geldt voor de hardrijder een rijverbod en een meldplicht. De provincie Noord-Brabant investeert 4 miljoen euro in een nieuwe AI-supercomputer. Met het systeem krijgen lokale bedrijven, onderzoekers en overheden toegang tot enorme rekenkracht voor onder meer kankeronderzoek en slimmere verkeersstromen. De computer maakt gebruik van krachtige NVIDIA-servers in een datacentrum in Finland die vanuit Brabant worden bediend. Naast de rekenkracht staat er ook een team van experts klaar om organisaties te helpen bij het trainen van hun AI-modellen. En Nederland doet volgend jaar toch weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Nadat Avro Tros afhaakte vanwege de deelname van Israël, neemt de NPO de organisatie nu zelf op zich. Want geen van de andere omroepen wilde het stokje overnemen, waardoor de landelijke omroeporganisatie de knoop nu zelf heeft doorgehakt. Het festival vindt in mei 2027 plaats in de Bulgaarse stad Burgas. Wie ons land daar gaat vertegenwoordigen is nog niet bekend, net als wie er in de selectiecommissie komen te zitten.

Het weer overwegend bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog, met vooral zon in de zuidoostelijke helft van het land. De temperatuur ligt tussen de 18 en 21 graden en er waait een zwakke tot matige in het Waddengebied soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Tilburg-Breda. Bij knooppunt Galder is de vertraging een kwartier. Staat er een vrachtwagen met pech, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streek Omroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het Colosseum in de Italiaanse hoofdstad Rome blijft vandaag de hele dag dicht na een dodelijk arbeidsongeval. De 20-jarige verdachte van het dodelijk ongeluk in Vogelwaarde komt morgen onder strenge voorwaarden vrij. Dat heeft de rechtbank in Breda besloten tijdens de eerste inleidende zitting. De provincie Noord-Brabant investeert 4 miljoen euro in een nieuwe AI-supercomputer. Met het systeem krijgen lokale bedrijven, onderzoekers en overheden toegang tot enorme rekenkracht voor onder meer kankeronderzoek en slimmere verkeersstromen. En Nederland doet volgend jaar toch weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Nadat Avro Tros afhaakte vanwege de deelname van Israël, neemt de NPO de organisatie nu zelf op zich. Het weer overwegend bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog, met vooral zon in de zuidoostelijke helft van het land. De temperatuur ligt tussen de 18 en 21 graden en er waait een zwakke tot matige, in het Waddengebied soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Bij knooppunt de Hoogte is de vertraging 10 minuten. Op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk ook 10 minuten oponthoud. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij knooppunt Hellegatsplein 5 minuten extra reistijd. En op de A58 Tilburg-Breda bij knooppunt Galder 20 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
1: Er is opvallend veel belangstelling voor het failliete fietsenconcern Axel, het moederbedrijf achter merken als Batavus en Sparta. Ruim 60 partijen hebben bij de curator al een bod uitgebracht op het bedrijf of onderdelen ervan. Wel is het nog onduidelijk of het gaat om een echte doorstart of alleen het opkopen van de inboedel. De curator is nu in gesprek met de meest kansrijke kandidaten en zet vooral in op het behoud van de Nederlandse tak van Axel. De Nederlandse staat koopt voor ruim 115 miljoen euro 70% van de aandelen van de kerncentrale in Borselen. Het Rijk neemt de aandelen over van Zeeuwse overheden om te zorgen dat de centrale tot 2054 open kan blijven. Zeeland wilde het financiële risico niet langer dragen en dreigde anders met sluiting. Maar voordat de overname definitief is, moeten de Eerste en Tweede Kamer en de Zeeuwse gemeente nog wel formeel akkoord gaan. En ook moet er dan een nieuwe vergunning komen. Het Colosseum in de Italiaanse hoofdstad Rome blijft vandaag de hele dag dicht na een dodelijk arbeidsongeval. Een 22-jarige man kwam gisteravond om het leven toen hij tijdens het installeren van verlichting zo'n 10 meter naar beneden viel. Aanvankelijk zou het monument maar deels sluiten, maar na scherpe kritiek van de vakbond sloot de minister van Cultuur het Colosseum vandaag volledig. De exacte toedracht van de val wordt nog onderzocht, alle werkzaamheden zijn voorlopig stilgelegd. En Nederland doet volgend jaar toch weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Nadat Avro Tros afhaakte vanwege de deelname van Israël, neemt de NPO de organisatie nu zelf op zich. Want geen van de andere omroepen wilde het stokje overnemen, waardoor de landelijke omroeporganisatie de knoop nu zelf heeft doorgehakt. Het festival vindt in mei 2027 plaats in de Bulgaarse stad Burgas. Wie ons land daar gaat vertegenwoordigen is nog niet bekend, net als wie er in de selectiecommissie komen te zitten.

Het weer overwegend bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog, met vooral zon in de zuidoostelijke helft van het land. De temperatuur ligt tussen de 18 en 21 graden en er waait een zwakke tot matige in het Waddengebied soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is begonnen in onze regio en op een aantal plekken flinke vertraging door incidenten. Om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Valkenswaard en Batendorp stond een auto in brand. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is bijna een uur. De A58 Tilburg richting Breda. Voor Ulvenhout 14 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. Daar stond lange tijd een vrachtwagen met pech. Die is door, maar de vertraging is er nog altijd. A67 Belgische grens richting Eindhoven. Bij knooppunt de Hoogte een ongeluk. Vertraging bijna een half uur. En tenslotte de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen Geldrop en knooppunt Leenderheide. 4 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Er is opvallend veel belangstelling voor het failliete fietsenconcern Axel, het moederbedrijf achter merken als Batavus en Sparta. Wel is het nog onduidelijk of het gaat om een echte doorstart of alleen het opkopen van de inboedel. De Nederlandse staat koopt voor ruim 115 miljoen euro 70% van de aandelen van de kerncentrale in Borselen. Het Rijk neemt de aandelen over van Zeeuwse overheden om te zorgen dat de centrale tot 2054 open kan blijven. Het Colosseum in de Italiaanse hoofdstad Rome blijft vandaag de hele dag dicht na een dodelijk arbeidsongeval. En Nederland doet volgend jaar toch weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Nadat Avro Tros afhaakte vanwege de deelname van Israël, neemt de NPO de organisatie nu zelf op zich. Het weer overwegend bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog, met vooral zon in de zuidoostelijke helft van het land. De temperatuur ligt tussen de 18 en 21 graden en er waait een zwakke tot matige in het Waddengebied soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is ook begonnen in het zuiden van het land met inmiddels bijna 130 kilometer file in totaal. De meeste files zijn nu dagelijks. De meeste vertraging zien we nu op de volgende wegen. De A27 Utrecht richting Breda voor de brug bij Gorkum een kwartier op onthoud. De N2 Maastricht-Eindhoven voor Eindhoven Centrum nog 7 kilometer met een kwartier vertraging. Daar waren aan het begin van de avondspits wat problemen door een autobrand, maar dat is inmiddels opgelost. En wat opvalt is de N279 Den Bosch richting Roermond voor Keldonk 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

hele middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Luchtvaartmaatschappij Ryanair voert volgend jaar geen brandstoftoeslag in, ondanks de fors gestegen brandstofprijzen. Topman O'Leary verwacht dat concurrenten de vliegtickets juist wel 10-20% duurder maken. Volgens O'Leary leidt die stijging van kerosineprijzen waarschijnlijk tot nieuwe faillissementen van verliesleidende vliegmaatschappijen. Hij hoopt zo een groter marktaandeel te veroveren in Europa en denkt samen met British Airways, Lufthansa en Air France over te blijven. Er is opvallend veel belangstelling voor het failliete fietsenconcern Axel, het moederbedrijf achter merken als Batavus en Sparta. Ruim 60 partijen hebben bij de curator al een bod uitgebracht op het bedrijf of onderdelen ervan. Wel is het nog onduidelijk of het gaat om een echte doorstart of alleen het opkopen van de inboedel. De curator is nu in gesprek met de meest kansrijke kandidaten en zet vooral in op het behoud van de Nederlandse tak van Axel. De Nederlandse staat koopt voor ruim 115 miljoen euro 70% van de aandelen van de kerncentrale in Borselen. Het Rijk neemt de aandelen over van Zeeuwse overheden om te zorgen dat de centrale tot 2054 open kan blijven. Zeeland wilde het financiële risico niet langer dragen en dreigde anders met sluiting. Maar voordat de overname definitief is, moeten de Eerste en Tweede Kamer en de Zeeuwse gemeente nog wel formeel akkoord gaan. En ook moet er dan een nieuwe vergunning komen. En de Duitse bondskanselier Merz mag voorlopig aanblijven, ondanks de zware verkiezingsnederlagen van zijn CDU. Na beraad binnen de partij heeft hij de steun gekregen om door te gaan, al moet de communicatie en de samenwerking in de coalitie dringend beter. Kiezers haakten af door uitgebleven hervormingen en intern gesteggel, maar partijprominenten scharen zich vooralsnog achter Merz omdat er geen duidelijk alternatief is. Met het oog op de komende verkiezingen krijgt de bondskanselier nu nog één

weer. Vanavond valt er wat regen in de noordelijke helft. Vannacht is het vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige, aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we flinke zonnige periode bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. Bijna 150 kilometer file in het zuiden van het land alleen. Dus we kunnen wel zeggen dat de avondspits in volle gang is. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A16 bij daar richting Rotterdam. Tussen Zevenbergshoek en Dordrecht. 8 kilometer met bijna een uur oponthoud. Er stond een te hoge vrachtwagen bij de Drechttunnel. Alle rijstroken zijn daar nu wel weer vrij. A27 Utrecht-Breda. Bij de brug bij Gorkum. 8 kilometer file met een kwartier oponthoud. A67 Belgische grens richting Eindhoven. Bij Knoop het de Hoog staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechte rijstrook dicht en de vertraging 10 minuten. En het is nog opvallend druk op de N2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Knoop het de Hoog en Leenderheide 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

En hey hallo, leuk dat je er weer bij bent op deze woensdag. Dit is Naar Huis omstreek omroep de Beverlanden tot aan 7 uur. We begonnen vandaag met een plaat uit 1987, Berlin Like Flames. En Berlin die kwam niet uit Duitsland, maar uit L.A. in de Verenigde Staten van Amerika. Het is vandaag 23 september. Wat gebeurt er allemaal in de geschiedenis? In 1846 wordt de planeet Neptunus ontdekt. En in 1986 wordt de Stopera in Amsterdam officieel geopend. 1994, de Nederlander Johannes van Damme die wordt in Singapore geëxecuteerd wegens drugsmokkel. En 2004 op deze datum, dan overlijdt André Hazes op 53-jarige leeftijd. Zijn afscheid in de Amsterdam Arena die werd enkele dagen later door tienduizenden mensen bijgewoond. En miljoenen Nederlanders die bekeken de televisieuitzending. Zijn er nog mensen jarig op deze dag? Jazeker. Bruce Springsteen, hij wordt vandaag 77 jaar. En Julio Iglesias viert zijn 83ste verjaardag. Is ook de geboortedag van Ray Charles. Hij werd in 1930 geboren en overleed in 2004. Mocht jij jarig zijn op deze dag, dan namens het hele team van Streekomroep de Beverlanden van harte gefeliciteerd en bouw een leuk feestje.

Bruce Springsteen en van Bruce deden wij op zijn verjaardag maar eens eventjes Hungry Hearts. Om erbij, 4:15 worden. Tijd voor de weerbericht. Voor de Beverlanden ziet donderdag er overwegend droog en vrij rustig uit. In de ochtend rond de 14 à 15 graden en later komt er meer ruimte voor de zon en loopt de temperatuur op naar ongeveer 17 tot 19 graden. Er zijn wel wolkenvelden en stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is

laatste plaat van deze Zweedse Zara Larsson. Maar wel een keer leuk om te draaien op deze woensdag in Naar Huis. We deden het met Need Somebody. Daarvoor die hele grote hit van Stella Lefty op dit moment. Een plaat waar ik in het begin een beetje aan moest wennen. Maar ik vind hem nu eigenlijk best wel leuk. Het heet allemaal Boston Spedder.

0: In 2013 zagen Robin Thicke en Pharrell Williams het allemaal wat minder scherp. We deden Blurred Lines.
1: Dit is Naar Huis met Ad Vermeer.
0: En ik heb er nog eentje voor je onder het motto: waar zouden we zijn zonder de trein? Reizigers tussen Goes en Roosendaal die moeten begin oktober opnieuw rekening houden met werkzaamheden aan het spoor. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober rijden er geen treinen op het traject. ProRail die gebruikt het weekend om werkzaamheden uit te voeren die tijdens de eerdere spoorafsluiting in juni niet konden doorgaan vanwege de hoge temperaturen. Bij warm weer kan het staal van de spoorstaven namelijk flink opwarmen en uitzetten. En wanneer het spoor op zo'n moment wordt losgemaakt voor onderhoud, kan het volgens ProRail niet veilig worden bewerkt en teruggelegd. Ook voor spoorwerkers en zwaar materieel leveren hoge temperaturen extra risico's op. Een deel van de geplande onderhoud bleef daardoor in juni liggen. En tijdens de afsluitingen die nu gaan komen worden verschillende onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Ze worden onder meer spoorstaven en dwarsliggers vervangen en wordt de ballast, het grind waarop het spoor ligt, gereinigd of vernieuwd. Bijna 5:30 geworden, dat betekent tijd om even plaats te maken voor de headlines van het nieuws. Doen we samen met de nieuwe single van Azealia Rombly, Jij Was Bij Mij.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Luchtvaartmaatschappij Ryanair voert volgend jaar geen brandstoftoeslag in, ondanks de fors gestegen brandstofprijzen. Er is opvallend veel belangstelling voor het failliete fietsenconcern Axel, het moederbedrijf achter merken als Batavus en Sparta. Wel is het nog onduidelijk of het gaat om een echte doorstart of alleen het opkopen van de inboedel. De Nederlandse staat koopt voor ruim 115 miljoen euro 70% van de aandelen van de kerncentrale in Borselen. En de Duitse bondskanselier Merz mag voorlopig aanblijven, ondanks de zware verkiezingsnederlagen van zijn CDU. Na beraad binnen de partij heeft hij de steun gekregen om door te gaan, al moet de communicatie en de samenwerking in de coalitie dringend beter. Het weer: vanavond valt er wat regen in de noordelijke helft. Vannacht is het vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige, aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we flinke zonnige periode bij een graad of 19. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erik Evengroen van de AWB.
1: Een typische donderdagavondspits, ook in het zuiden van het land. Met veel files, veel vertragingen. Maar andere kant ook wel weer veel dagelijkse files die niet al te veel oponthoud veroorzaken. Wat opvalt is de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Knoop het Empel een kwartier vertraging. De A27 Utrecht-Breda voor de brug bij Gorinchem ook een kwartier oponthoud. Dan de A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Knoop het Batadorp 8 kilometer file met een kwartier vertraging. En tenslotte valt nog op de N267 Drunen richting Andel. Voor Wijk en Aalburg een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: a lot of dee dee da da da, a lot of dee da da da, a lot of dee dee da da da, da da da da da.
1: Dat was die groot hit van Aretha Franklin uit 1968, Deeper Love. Maar we deden het vandaag even met een veel recentere uitvoering van het nummer van Cliff Hills en Cole. Rijmersmaal die trekt per 1 januari definitief de stekker uit de gemeenschappelijke regeling Zeeuwse Muziekschool. Volgens de PCC moet de gemeente daar bijna 4 ton voor ophoesten. Tolle dat ook uitstapt krijgt een rekening gepresenteerd van ruim 680.000 euro. De bedragen die zijn bedoeld om de achtergebleven gemeenten te compenseren. Rijmerswaal die blijft bovendien nog 5 jaar financieel betrokken, terwijl de uittreedsom geleidelijk wordt afgebouwd. Het subsidiegeld dat vrijkomt, ruim 91.000 euro per jaar, wil de gemeente voortaan inzetten voor muziekonderwijs en andere culturele activiteiten voor jongeren. Nou, dat kost dus heel erg veel geld om uit te stappen, maar uiteindelijk houdt de gemeente Rijmerswaal er toch nog 91.000 euro per jaar aan over. Terug naar de hitlijsten van dit moment. Groot hit van Teddy Swims op dit moment, Mr. Know It All.

Del Hoorn en Dinner Party. Mocht je op dit moment al aan het daten zijn of je bent er nog mee bezig, dan smakelijk eten of succes met het klaarmaken van de avondmaaltijd. Ik heb er nog twee voor je klaar liggen dit uur. En dit is de eerste. Bell & Sebastian, When You're Not With

Belle en Sebastian, When You're Not With Me. Niet bepaald een hele grote hit geworden, maar toch een hele mooie plaat om een keer te draaien hoor, op deze woensdag. Ik denk dat we dit uur maar eens eventjes rustig gaan eindigen tot aan zessen. Doen we samen met Adele en van Adele Turning Tables. Zie je graag zo meteen naar zessen voor deel 2 van Naar Huis.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De rechter heeft dierenrechtenorganisatie Wakker Dier gelijk gegeven en dus mogen de posters op de NS-stations zichtbaar zijn op de reclameborden. Het gaat om posters waarop een koe, kip en varken te zien zijn en de vraag: zullen wij eens een dagje niet 650.000 dieren eten? Eerder weigerde de NS de posters te tonen. De affiches moeten nu van 28 september tot en met 4 oktober op de stations te zien zijn. Doet NS dat niet, dan volgt een dwangsom. Op 74-jarige leeftijd is schrijver Sjoerd Kuiper overleden. Hij werd vooral bekend door zijn kinderboeken, maar ook schreef hij voor volwassenen. Voor het boek Robin en God ontving hij een gouden griffel, voor 6 andere boeken een zilveren griffel. Van het boek Het Zakmes uit 1981 werden een tv-serie en een film gemaakt. In 2012 kreeg Kuiper voor zijn hele kinder- en jeugdoeuvre de Theo Thijssenprijs. Luchtvaartmaatschappij Ryanair voert volgend jaar geen brandstoftoeslag in, ondanks de fors gestegen brandstofprijzen. Topman O'Leary verwacht dat de concurrenten de vliegtickets juist wel 10-20% duurder maken. Volgens O'Leary leidt de stijging van kerosineprijzen waarschijnlijk tot nieuwe faillissementen van verlieslijdende vliegmaatschappijen. Hij hoopt zo een groter marktaandeel te veroveren in Europa en denkt samen met British Airways, Lufthansa en Air France over te blijven. De Britse zanger Michael Kiwanuka laat weten dat hij een paar maanden geleden een hersenbloeding heeft gehad. Het letsel was vrij ernstig en daarom heeft hij veel revalidatie nodig. De 39-jarige zanger zegt dat er een lange, zware weg voor hem ligt, maar vecht om beter te worden. In de zomer werden meerdere shows van Kiwanuka in de VS en Europa geannuleerd vanwege gezondheidsproblemen. Er komt een nieuw album aan, getiteld Fudge, maar verder zit nieuwe muziek maken er voorlopig niet in.

Het weer. Vanavond valt er wat regen in de noordelijke helft. Vannacht is het vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige west- tot noordwestenwind. Morgen flinke zonnige periode bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog altijd 120 kilometer file in het zuiden van het land. De meeste oponthoud daar op de volgende wegen. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en Kerkdriel 8 kilometer met een kwartier vertraging. A16 Breda Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht ook nog eens een kwartier oponthoud. De A58 Tilburg richting Eindhoven. 9 kilometer file tussen Moergestel en knooppunt Batadorp en dat kost je een kwartier. En tenslotte de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Ulvenhout staat 13 kilometer langsrijdend en stilstaand verkeer. En dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Every memory hurts, lesson learned. I know one thing certain, nobody's perfect.
1: De airplay track van deze week, Selwyn uit Nederland en Wide Over It All.
2: Naar huis.
3: Naar huis. Naar huis.
2: De Beveland.

grote hits. The Winner Takes It All. Ruim 6:15 en dat betekent dat wij eens even gaan kijken naar het Beveland weerbericht voor morgen. Voor de Beveland ziet donderdag er overwegend droog en vrij rustig uit. In de ochtend is het rond de 14 à 15 graden. Later komt het zonnetje erdoor en loopt de temperatuur op naar ongeveer 17 tot 19 graden. Er zijn wel wolkenvelden en stapelwolken. De wind die komt uit noordwestelijke richting is zwak tot matig windkracht.

0: Train en van Train naar Drops of Jupiter.
1: Naar huis. De Beverlandse Avondshow.
0: En daarvoor hadden we de Nederlandstalige plaat van dit uur. Snelle en een beetje Beatle en een beetje Stone. Oftewel een Beatle en een Stone. Hadden we het vorige uur al over de werkzaamheden aan het spoor.

zorgen wat er aan zit te komen begin oktober. Nou, op de weg gebeurt er ook genoeg, hoor. Surveillerende politieagenten hebben gistermiddag namelijk in Goes een weggebruiker betrapt op het rijden onder invloed van verdovende middelen. De politie die zette de bestuurder aan de kant nabij Tiendenplein. De automobilist die onderging op straat een indicatieve speekseltest. Hieruit kwam naar voren dat de man vermoedelijk drugs had gebruikt. Bij de automobilist is bloed afgenomen, zodat in een laboratorium uitgezocht kan worden welke drugs er gebruikt is en hoeveel er precies nog in zijn bloed zat. De bestuurder die kreeg een rijverbod. Een 21-jarige man uit Kruidingen is gisteravond tegen een stilstaande auto aangereden in Biezelingen. Hij raakte licht gewond en wordt verdacht van het rijden onder invloed. Daarnaast heeft de man geen rijbewijs. En daar gaat dus nog een flink prijskaartje aan hangen, denk ik zo. Bijna 6:30 geworden. En dat betekent dat wij even plaats gaan maken voor de headlines van het nieuws. Tot die tijd de plaat die opnieuw in de top 40 staat. Ilse de Lange

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De rechter heeft dierenrechtenorganisatie Wakker Dier gelijk gegeven en dus mogen de posters op de NS-stations zichtbaar zijn op de reclameborden. Het gaat om posters waarop een koe, kip en varken te zien zijn en de vraag: zullen wij eens een dagje niet 650.000 dieren eten? Op 74-jarige leeftijd is schrijver Sjoerd Kuiper overleden. Hij werd vooral bekend door zijn kinderboeken, maar ook schreef hij voor volwassenen. Luchtvaartmaatschappij Ryanair voert volgend jaar geen brandstoftoeslag in, ondanks de fors gestegen brandstofprijzen. De Britse zanger Michael Kiwanuka laat weten dat hij een paar maanden geleden een hersenbloeding heeft gehad. Het letsel was vrij ernstig en daarom heeft hij veel revalidatie nodig. Het weer. Vanavond valt er wat regen in de noordelijke helft. Vannacht is het vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige west- tot noordwestenwind. Morgen flinke zonnige periode bij een graad of 19. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land nemen de files nu snel af. Wat nog wel opvalt is de A2 Eindhoven richting Maastricht. Daar gebeurde een ongeluk bij knooppunt Leenderheide. Er staat nu 6 kilometer file met een half uur vertraging. De A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor Hellegatsplein 10 minuten oponthoud. En de A50 tenslotte Eindhoven richting Arnhem. Tussen knooppunt Taalgraven en Ravenstein 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

een plaatje uit 2025 van Francis Rossi. En die is van de Status Quo. En dat kon je goed horen aan dit nummer, Much Better. Daarvoor uit de hitlijsten van dit moment, die grote hit van De Bauza uit Noorwegen, Magnetic. Over de hits gesproken, dit is er ook zo eentje van de onbekende Danny L. Harlan. Maar hij doet hem samen met Dua Lipa. Dan klinkt dit ineens een stuk bekender. Hier zijn ze maar Two Hearts.

Dua Lipa en haar laatste single tot nu toe. Ik denk ergens dit mee. Two Hearts. Ondernemers op de Beverlanden die worden gewaarschuwd voor malafide bedrijven die telefonisch benaderen over een vermelding in de gemeentegids. De beller die kan de indruk wekken namens de gemeente te werken, waarna ondernemers onverwacht in rekening krijgen voor een advertentie of vermelding. Rijmerswaal die waarschuwt daar nu voor, maar ook ondernemers in andere Beverlandse gemeenten kunnen worden gebeld. Advies aan de bedrijven en de ondernemers. Zeg niet zomaar telefonisch toe, maar vraag eerst informatie op schrift. En controleer eerst bij de gemeente of de beller daadwerkelijk de officiële uitgever vertegenwoordigt. Kennelijk een nieuwe manier van een verdienmodelletje. Weinig werken, mensen oplichten en weer door. Nou, laten we hopen dat ze binnenkort gepakt worden. Dit is wat muziek van Temper City. Niet Loser, maar vandaag Self-Aware.

moet zeggen, ik vind de muziek van Temper City eigenlijk altijd wel leuk hoor. Ook een nieuwe plaat, Loser, maar deze mocht er ook wezen van nog niet zo heel erg lang geleden. Temper City en Self-Aware. En is misschien iets wat die ondernemers op de Beveland even goed in de oren moeten knopen. Dit is wat muziek van Rick Astley uit de jaren 80. Never Gonna Give You Up.

Britney Spears en van Britney, You Drive Me Crazy. Ik heb eigenlijk helemaal niks met dat mens, maar ze noemen dan eens een keer een plaatje van te draaien. Dat kan geen kwaad. Bijna 7 uur geworden. Dat betekent dat deze aflevering van Naar Huis, de Beverlandse Avondshow, erop zit voor vandaag. Zometeen Jan Steen en Theo Boer met Gospel Magazine. Wens ik je veel plezier mee toe. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren. En ik zie je graag morgen even na 5 voor de nieuwe Naar Huis hier op Streek op Broek de Beverlanden. Tot dan 7, ABC,

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De Russische president Poetin heeft van de Verenigde Staten een uitnodiging gekregen om de G20-top in december bij te wonen. Dat heeft de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio bekendgemaakt. Eerder vandaag sprak hij met zijn Russische collega Lavrov tijdens de vergadering van de Verenigde Naties in New York. De twee hadden het over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en volgens Rubio zijn de twee landen geïnteresseerd in een gedeeltelijk bestand. Het kabinet zegt nog geen ja tegen de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in te slaan voor het geval er zich een noodsituatie aandient. Het officiële advies blijft daarom om een voorraad van 3 dagen aan te houden. Landbouwstaatssecretaris Erkens zegt dat het advies van 8 dagen voor mensen die klein wonen moeilijk op te volgen is. Erkens gaat kijken of de verantwoordelijkheid voor een noodvoorraad na die 3 dagen bij bijvoorbeeld supermarkten of distributiecentra gelegd kan worden. Gisteren maakte het sociale netwerk Hives na 13 jaar een comeback en ondertussen hebben 250.000 mensen zich aangemeld voor een profiel. Begin deze eeuw was het platform zeer geliefd en op een gegeven moment had het zo'n 10 miljoen gebruikers. Hives trok de stekker eruit toen het Amerikaanse Facebook steeds populairder begon te worden. Hives is opnieuw ontwikkeld. Er wordt gebruik gemaakt van Europese technische architectuur en algoritmes ontbreken. De rechter heeft dierenrechtenorganisatie Wakker Dier gelijk gegeven en dus mogen de posters op de NS-stations zichtbaar zijn op de reclameborden. Het gaat om posters waarop een koe, kip en varken te zien zijn en de vraag: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? Eerder weigerde de NS de posters te tonen. De affiches moeten nu van 28 september tot en met 4 oktober op de stations te zien zijn. Doet NS dat niet, dan volgt een dwangsom.

Het weer. Vanavond valt er wat regen in de noordelijke helft. Vannacht is het vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige west- tot noordwestenwind. Morgen flinke zonnige periode bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep

0: Ad Vermeer, nog bedankt voor de afgelopen 2 uur op weg naar huis. U bent ondertussen veilig thuis aangekomen. En nu zit u in uw luie stoel te luisteren naar het Hof van Steen tot de klok van 9 uur. En daarna pakken we editie september van het Gospel Magazine.
1: De deuren van Hof van Steen gaan weer open.

0: De single werd al uitgebracht in 69, maar was echt een hit. Begin 1970, The Marmalades and Reflections of My Life. Een stapje terug, dan zitten we inderdaad weer terug in de jaren 60.
1: De zangeressen uit de roerige jaren 60.

0: Een van die dames uit de roerige jaren 60. En dat was Lane Annette Rapley. Maar we kennen ze beter als Twinkle. Was destijds ook nog het vriendje van Pieter Noen van Herman Hermits. Haar debuutsingle heette Terry. Scoorde ook nog een grote hit met Golden Light.
1: Een lekkere smartlapper.
0: Zakdoeken uit de broek, want hier komt Koos Alberts.

0: namen je mee naar november 1984, debuutsingle van Koos Albers. Ik verscheurde je foto en hij had een daverend debuut, want kort daarna verscheen ook de single Gisteren heeft ze mij verlaten en bij de kerst Waarom ben ik met kerst zo alleen. En toen stonden er wel liefst 3 singles van Koos Albers in de hitlijst.
1: Thuis, op je werk of onderweg. Met Streekomroep de Beverlanden.

0: Ja, het klinkt zo lekker Amerikaans, maar het is gewoon een Nederlandse formatie, Tambourine. En die scoorde eigenlijk één grote hit en dat was deze High Under the Moon, onder het motto van wij houden van de jaren 60.
1: De tijdmachine.
2: Op 23 september 2004 sterft de Amsterdamse zanger van het levenslied André Hazes als gevolg van een hartstilstand. 4 dagen later wordt in de Amsterdamse Arena door 48.000 mensen afscheid genomen van André Hazes. In België en Nederland wordt het afscheid live uitgezonden. Meer dan 6 miljoen mensen bekijken de uitzending. Hazes is 53 jaar geworden.

0: Alweer 22 jaar geleden is dat André Hazes komt te overlijden op 23 september 2004 op 53-jarige leeftijd. Maar zijn muziek blijft nog gewoon volop in de belangstelling staan. Zij gelooft in mij. Er was een plaat uit 81, deed toen niets toen het uit werd gebracht. Werd in 2000 werd hij ook nog een keer opnieuw uitgebracht. Toen bereikte hij de hitparade. En na zijn dood wordt hij hier uitgebracht, postuum. En toen leverde het een nummer 1 op.
1: Het Hof van Steen. Neemt je mee terug naar de jaren 50.

0: Met name hiermee terug naar 1957, That All Be The Day was toen een enorme grote hit voor Buddy Holly en zijn Crickets.
1: Hier is het album van de week.
0: Album van de week is het achtste studioalbum van Tom Petty en The Heartbreakers. Heet Into The Great Wide Open.

0: Into the Great Wide Open is het achtste studioalbum van Tom Petty en de Heartbreakers uit 1991. De grootste hits die er vanaf kwam was Learning to Fly, die hoor je het volgende uur. De titelsong werd ook nog een hit en je hoorde Out in the Cold.
1: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: Dat waren de Pasadena's. En die stonden in 1988 stonden ze een aantal weken op die eerste plaats. Maar wat stond er 60 jaar geleden op die eerste positie?
1: De nummer 1 van 60 jaar geleden.
0: En dat waren onze vriendjes, de Beatles. In the time.

0: 24 september 1966. Voor de vijfde week vinden we de Beatles op die eerste positie met een dubbele A-kant. Aan de ene kant Eleanor Ripley en aan de andere kant The Yellow Submarine.
1: Jan Steen. Streekomroep de Beverlanden.

0: In 1971 scoorde ze een enorme grote hit, Alicia Bewitch en I Love the Nightlife. En daarmee scoorde ze toen een grote hit. In 1994 werd er opnieuw belangstelling getoond voor deze single. Want toen zat hij in de soundtrack van The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert. En toen werd hij opnieuw uitgebracht. Toen werd leefde dat ook nog een hit op.
1: Nederlandstalige klassieker.
2: Beminde gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera. En wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt. Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt. Ik zag de grootvader van Prins en hij leidde daar een kerkdienst. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: Onze Belgische vriend Remo van het Groene Woud scoorde begin jaren 80 grote hits als Je Vulle Moer en Tja Tja Tja. En in 91 scoorde hij zelfs nog een nummer 1 hit hier in Nederland met De Liefde voor Muziek.
1: Wij zijn Streekomroep de Beverlanden.

René Froger met een van zijn grotere hits uit begin jaren 90. Just Say Hello. En ja, ook René, die moet het weer wat rustiger aan doen. Want hij schijnt ook een of andere zeldzame ziekte bij zich te hebben.

0: Linda de Souza. En ja, ik zat zo op internet te kijken. En inderdaad, zij is ook niet meer onder ons al een kleine 4 jaar.
1: Hof van Steen, vervolg naar het nieuws met deel 2.
0: Dan zijn we weer bij u terug met de alarmschijf van 35 jaar geleden. En natuurlijk de koffietip van Addy.
1: Tot slot een instrumentaaltje.
0: En daarvoor blijven we lekker in de buurt. Doen we dat met de zusjes Woutersen. En die hadden een ode aan een hele bekende platenzaak.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In het dorp Herwijnen in de Betuwe kan Defensie doorgaan met het bouwen van een militair radarstation. De bezwaren die de gemeente en omwonenden hadden zijn door de Raad van State van tafel geveegd. Omwonenden zijn bijvoorbeeld bang voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's. Defensie heeft volgens de RVS genoeg onderbouwd waarom de keuze op Herwijnen is gevallen. Er is ook geen risico voor de volksgezondheid. De Amerikaanse president Trump bezuinigt steeds meer op de wetenschap en daarom slaan de EU en Canada de handen ineen om belangrijke oceaanmetingen veilig te stellen. Tijdens de algemene vergadering in New York hebben de EU en Canada de samenwerking bekendgemaakt en andere landen opgeroepen ook bij te dragen. De EU zelf trekt 100 miljoen euro uit en Canada 82 miljoen. Ondertussen hebben 30 landen, waaronder Nederland, zich bij het initiatief aangesloten. Vanmorgen heeft een Russische militaire helikopter een kleine minuut het Poolse luchtruim geschonden. Dat gebeurde volgens het Poolse leger bij de grens tussen de Russische exclave Kaliningrad en de Poolse Noordkust. Gevechtsvliegtuigen gingen de lucht in en grondtroepen werden in gereedheid gebracht. Vorige week waarschuwde premier Tusk al dat Rusland uit is op escalatie. Europese inlichtingendiensten melden deze week dat Rusland de NAVO wil testen met kleine aanvallen op het grondgebied van het bondgenootschap. Het kabinet zegt nog geen ja tegen de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in te slaan voor het geval er zich een noodsituatie aandient. Het officiële advies blijft daarom om een voorraad van 3 dagen aan te houden. Landbouwstaatssecretaris Erkens zegt dat het advies van 8 dagen voor mensen die klein wonen moeilijk op te volgen is. Erkens gaat kijken of de verantwoordelijkheid voor een noodvoorraad na die 3 dagen bij bijvoorbeeld supermarkten of distributiecentra gelegd kan worden.

Het weer. Vanavond valt er wat regen in de noordelijke helft. Vannacht is het vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige west- tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

is Erik Evengroen van de AWB. Problemen nog op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, want daar is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Batadorp en knooppunt Leenderheide met meerdere vrachtwagens. Er zijn twee rijstroken dicht voor het bergen van deze voertuigen en hou rekening mee dat dit tot zeker vanavond 9 uur gaat duren. De vertraging is opgelopen tot ruim een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep.

0: Welkom terug bij Tweede Uur Hof van Steen. We namen je mee 35 jaar in de tijd naar 20 september 1991. De tweede single van Prince heette Queen van het album Diamonds and Pearls, die hij samen met zijn nieuwe begeleidingsband, de New Power Generation, opnam. Het zou hier in Nederland nog tot een vierde plaats komen.
1: Blijf luisteren naar de radio.
2: Welkom terug bij het tweede uur Hof van Steen.

0: Deze man scoorde grote hits met You're the One That I Want, Summer Night, Grease Lightning en Sandy. Maar ja, dat kwam allemaal uit de soundtrack van Grease. Maar daarna probeerde hij het zelf ook nog solo een keer gewoon een album te maken. Maar dat was eigenlijk geen goed idee. Deze kan niet zoveel verder de tippen raden. Ongeacht als de platenmaatschappij het zelfs nog op blauw vinyl persen destijds. En dat was toen zeer uniek.
1: Koffie, een koekje en Annie's koffietip.
2: Ah, luisteraars, nog een heel gezellig luisteruurtje. De hele maand september nog steeds de Nederlandse zangeres Journey Kaagman uit 1987, Queen of Hearts.

0: Johnny Gargan. Het gezicht van Earth and Fire toen het in 83 uiteenging. Startte zijn solo carrière, bracht twee albums uit, Made on Earth en Run. En op Run uit 87, het openingstuk Queen of Hearts, was de koffietip voor deze week van Addy.
1: Wij zijn de Beverlanden.

bejaard te zijn. Met drie brillen op haar steekneus, lees ze nog het avondblad, of ter dooien zijn gevallen.

vrouw. Kippen gluurt ze naar het aquarium, moppert waar blijft Willem nou? En ze breidt een camisooltje, Jan van Mien had kou gevat. Wordt de boetslap van zijn auto gedoogd.

dat is gewoon. Ze stopt 25 gulden in de jaszak van haar zoon. Kijk je uit als je gaat rijden,

0: Hansen, een van zijn klassiekers, Oma uit 79.
1: Het Hof van Steen neemt je mee terug naar de jaren 90.

0: Katrina en de Weefs deden in 97 mee met het Eurovisie Songfestival. Wonnen dat Songfestival ook voor Engeland. En volgens mij was dat ook een van de laatste overwinningen die Engeland ooit behaalde op dat Songfestival. Tegenwoordig loopt er een onderzoek naar waarom de resultaten van Engeland altijd zo slecht zijn de laatste paar jaren. Dus mogelijk is Engeland volgend jaar ook niet aanwezig op het Songfestival.
1: Stars in heaven. Stars in heaven.
0: Hij werd geboren op 31 augustus 1912, overleed op 23 september 1997. Adolphus Brouwer, maar we kennen hem beter als Dolf Brouwer.

schijnt. Kijk je vrouw nog even aan, lach en stoei toch met je kind, het is met al.

0: Wat je 's morgens hebt verlaten, kan er 's avonds niet meer zijn.
1: Aldolphus Brouwer, we kennen hem beter als Dolf Brouwer, werd geboren op 31 augustus 1912, overleed op 85-jarige leeftijd op 23 september 1997, maar we kennen hem ook beter als Chef Van Oekel. Je hoorde hem uit de tijd dat hij nog niet zo bekend was. Ga nooit weg zonder te groeten.
2: Jan Steen, Streekomroep de Beverlanden.

0: Ja, de plaat werd eigenlijk geschreven voor Rod Stewart, maar die weigerde. Toen boden ze hem aan Tina Turner, maar die weigerde ook. En Olivia Newton-John, die zag het wel zitten. En die nam het op. En dat werd in diverse landen de nummer 1 hit. In Nederland werd het zelfs nog een vierde plaats met Physical. Het gitaarsolo dat ik in het nummertje hoorde, dat werd door de Toto-gitarist Steve Lukather gedaan.
1: De vergeten artiesten.
2: Er was een tijd dat je ze elke week op de radio hoorde. In de top 40. Op zondagmiddag bij je ouders thuis. En nu? Zet de radio aan en je hoort ze niet meer. Artiesten die groot waren, geliefd waren. En die je nu nog maar zelden hoort. Herken jij ze nog? De Buffoons zijn misschien minder bekend bij jongere generaties. Maar in de jaren 60 waren ze een vaste waarde in de Nederlandse popmuziek. In 1967 scoorden ze een grote hit met Tomorrow is Another Day. Een nummer dat hoog in de hitlijsten stond en veel airplay kreeg. Hun stijl was melodieus, toegankelijk en duidelijk beïnvloed door de Britse pop van dat moment. Ze traden veel op en waren populair bij het publiek. Maar na hun grootste hits verdwenen ze langzaam uit de schijnwerpers. Wie erbij was, herinnert zich de naam nog. Maar op de radio kom je ze zelden tegen.

0: De eerste hitsingle waarmee ze de hitlijst in kwamen, The Buffoons. Tomorrow is just another day. Het leverde er toen nog een top 10 notering op. Maar ja, de Buffoons, ja, je hoort ze heel weinig meer op de radio, maar je hoort ze nog wel hier in het Hof van Steen.
1: Hier is het album van de week.
0: Ja, dat is de studioalbum van Tom Petty en de Heartbreakers. Heet Into the Great Wild Open. En de meest bekende plaat daarvan is Learning to Fly.

0: prachtigste studioalbum van Tom Petty en de Heartbreakers, heette Into the Great Wild Open, is samen met deze Learning to Fly wel de bekendste platen die van het album af zijn gekomen. Een kleine 3 miljoen exemplaren zijn ervan over de toonbank gegaan.
1: Een muzikale herinnering met deze Hof van Steen klassieker.

0: Maar nou ben je terug naar de jaren 60 en dan deden we met Jeff Beck en zijn albegende High Ho Silver Lining.
1: De top 3 van 45 jaar geleden.
0: Gedateerd op 19 september 1981, de host nieuw binnenkomen, vinden we op nummertje 27, Lieve Bella Beer van Ron Brandstede. De snelstijgende plaats, It's Your Consens van Denise Williams, die steeg van 34 naar 22. De top 5 leidt als volgt, van 10 naar nummer 5, Queen Door van Shaking Stevens in de vierde week. BZN, die vinden we ook weer terug in de top 4. Afkomstig van nummer 5, The Old Callahan in de zesde week.
1: En dit stond op nummer 3.

0: Franse discogroep was Ottawan en scoorde een grote hit eerst met DISCO. En dit was de tweede grote hit hier in Nederland en daar bleef het ook bij. Hands Up, die zakte van 2 naar 3 in de zevende week.
1: En dit stond op nummer 2. 2. 2. 2. 2.

0: Anita Meijer brak door in 1976 met de Alternative Way. Dat leverde haar een nummer 1 positie op. Daarna ging het wat bergafwaarts met haar carrière. Maar in 81 nam ze het album Shade of Desire op. En daarop stond deze Why Tell Me Why. En die steeg in de vierde week van 7 naar nummer 2.
1: En deze stond op nummer 1.

0: De 12e James Bond film uit 81 heette voor Your Eyes Only. Titelsong werd ingezongen door Sheena Easton en die bleef staan in de zesde week op die eerste positie. Voor de tweede maal staat ze daar nu op.
1: De top 3 van 45 jaar geleden.
0: Gedateerd op 19 september 1981. Op 3 afkomsten van 2 Hands Up van Ottoman in de zevende week. In de vierde week stijgend van 7 naar 2 Why Tell Me Why Anita Meijer. En je hoorde haar net met de titelsong van de 12e James Bond film For Your Eyes Only. Sheena Easton staat er 6 weken in. En voor de tweede week staat ze op die eerste positie.
1: De deuren van Hof van Steen gaan weer dicht.
0: Ja, wij gaan hier de deuren dicht doen op slot en het licht uit. Maar Theo is volop bezig bovenin de voorbereiding voor zijn Kospol magazine. En dat betekent tot de klok van 11 uur dat je dan 2 uur lang christelijke pop, hip-hop, metal, Nederlandstalig en dance. Zolang het maar bij Theo in zijn format past. En dat is de gezonde radioactiviteit. Wij zijn er weer volgende week woensdag tussen 7 en 9 met een gouden oude aflevering van Trof van Steen. Maar maandag zijn we er ook tussen 9 en 11 direct naar de jongens van Rockblok met een albumversie van het Hof van Steen.
1: Hier is de Overdrive. Naar het Gospel Magazine.
0: De Overdrive doen we met een nummertje van Elvis Presley, die het in 1972 al op single uitbracht, maar een van zijn showtoppers was tijdens zijn concerten. Een merkentrilogie. Tot aan de tijd zijn van 9 uur.
2: Why I wish I was.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Vanaf morgenmiddag 5 uur is voor de hele bebouwde kom van het Gelderse Opheusden een noodverordening afgekondigd. Een deel van het centrum is als veiligheidsrisicogebied bestempeld om te voorkomen dat er net zoals vorige week donderdag gereld gaat worden. Toen gooiden relschoppers bij het gemeentehuis met vuurwerk en werd de politie bekogeld. Ook vonden er vernielingen plaats. Op het moment van de rellen werd er vergaderd over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. De mobiele eenheid moest eraan te pas komen en 14 personen werden opgepakt. In Utrecht zijn tientallen mensen samengekomen om stil te staan bij het overlijden van Alfredo Gulu. Ze liepen in een stille tocht door het centrum van de stad naar Nijntje Pleintje. Daar werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken voor de 51-jarige Alfredo, die tijdens een arrestatie in Rotterdam-Zuid onwel werd en overleed. De politie hield Gulu staande omdat hij te hard op een fatbike reed en geen legitimatiebewijs bij zich had. Onduidelijk is nog waaraan hij is overleden. Vanmorgen heeft een Russische militaire helikopter een kleine minuut het Poolse luchtruim geschonden. Dat gebeurde volgens het Poolse leger bij de grens tussen de Russische exclave Kaliningrad en de Poolse Noordkust. Gevechtsvliegtuigen gingen de lucht in en grondtroepen werden in gereedheid gebracht. Vorige week waarschuwde premier Tusk al dat Rusland uit is op escalatie. Europese inlichtingendiensten melden deze week dat Rusland de NAVO wil testen met kleine aanvallen op het grondgebied van het bondgenootschap. De Telegraaf meldt dat volgens Sint-Tolk-presentator Matthijs Jansen acteur Ramzi Nassar Stefan de Wallen zal opvolgen als nieuwe assistent van Sint-Nicolaas. De afgelopen dagen vielen er verschillende namen, waaronder die van Casper van Koten, Harry Piekema, Leopold Witte en Daan Schuurmans. Jansen houdt wel een kleine slag om de arm en zegt voor 95% zeker te weten dat de keuze op Nassar is gevallen. De NTR heeft het bericht niet bevestigd.

Het weer. Vanavond valt er wat regen in de noordelijke helft. Vannacht is het vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige west- tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep.

0: zeggen een hele goede avond. Gezellig dat je erbij bent hier bij Strijkomroep de Beverlanden. Het is weer tijd voor 2 uur gezonde radioactiviteit. Maar niet voordat ik mijn collega Jan nog bedankt heb voor de prachtige overdrijf weer naar Gospel Magazine. Onze hartelijke dank daarvoor. De nieuwste releases komen weer aan je voorbij in het eerste uur. In het tweede uur natuurlijk weer onze vaste rubrieken. En de eerste nieuwe release kwam al gelijk aan je voorbij zoals je eigenlijk al gewend bent. Kelsey J hoorde je in samenwerking met Christian Singleton. En deze plaat heette By My Side.
1: Why should the devil have all the good music?
2: Gospel Magazine.
3: Addicted to Jesus.
4: A to J.
0: En dan hebben we hier Redeemed. Deze man heeft een nieuw album uitgebracht. Ik draai voor jou de titeltrack. En dat is Choices.
5: The

0: Ja, en toch altijd fijn als een rapper ook daadwerkelijk te verstaan is. En dat is het geval met deze man. Hij heet Redeemed. En je hoorde dus die prachtige track, Choices.
1: 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

met Lee Lane op je radio met What He Said. Dat is eigenlijk de nieuwste track die ook ondertussen terecht is gekomen op een EP waarbij dat ze een aantal singles heeft verzameld. Deze EP heet Still Running To You en dat is ook eigenlijk een track wat eerder als single is uitgekomen. Daarnaast heeft ze zich eigenlijk best wel muzikaal wat uitgedaagd op deze EP. Omdat er ook een blazerssectie en dat soort zaken bij zitten. Dus de arrangementen zijn allemaal net wat ingewikkelder. En je hoort dat eigenlijk aan de kwaliteit van de muziek. Natalie Lane dus, haar nieuwste EP, Still Running To You. Daarvoor Redeemed met Choices, maar die had ik eigenlijk al afgekondigd. En dan hebben we ook nog een oldschool rockertje. En in dit geval wel nieuw materiaal. Het is van White Lantern. Zo heet deze beste man. Zo noemt hij zichzelf. En zijn nieuwste single is dit. En dat heet dan weer Alter. MUZIEK

en dat swingde dan toch wel weer de pan uit, kunnen we bijna wel zeggen. Morgan Starner samen met Austin Joyce en No One Like You, Jesus. Daarvoor hoorde je White Lantern en Alter. Is het tijd geworden om eens even te gaan luisteren naar Kimmy Barnes. Het is eigenlijk een soort van country artiest in het Verenigd Koninkrijk. En hij gebruikt in zijn country muziek ook doedelzakken. Nou doet het geval dat hij voor deze track samenwerkt met Rand Collective. En dat betekent dat het waarschijnlijk eigenlijk meer een soort toch van pop-folk track zal gaan worden. En het heet Something More. En ja, ook hier zitten doedelzakken in.

van Lindy in samenwerking met Marizu. En die had ik eigenlijk niet aanzien komen, die samenwerking. Maar hij is wel erg leuk. Je hoorde de track Rise Up. En dat is afkomstig van een nieuw album dat Lindy heeft gemaakt, getiteld Honest to God. En daarvoor dus Cammy Barnes en Rent Collective en Something More. Is het tijd geworden voor toch even een iets wat rustiger momentje in het programma met Jerry Farina en haar Greatest Love. Hi.

je nou weet dat er mensen zijn die ook van moderne gospelmuziek houden. Ja, laat ze dan weten dat het programma er is, hè, hier op Streekomroep de Beverlanden. Iedere woensdagavond ben ik bij, tussen 10 of tussen 9 en 11 uur. En dan hoor je dit soort prachtige platen, zoals van Nova Lee Ray. En deze heet Lanterns. Daarvoor hoorde je even een rustpuntje in het programma. En een wat klassiekere stem, zoals ik het altijd liefkozend noem. En dan heb ik het over Sherry Farina. De dame die eerst haar gezin enigszins liet opgroeien voordat ze aan het werk ging om muziek te gaan maken. En daar heb ik dan altijd wel respect voor. Dat ze dus eigenlijk gezin boven carrière stellen. Ik hou daarvan. De volgende plaat is in dit geval van een zangeres genaamd Emerson Day. Een dame die regelmatig voorbij komt in het programma omdat ze ook regelmatig nieuw materiaal uitbrengt. Nu heeft ze een heruitgave gedaan. Ze heeft een radioversie namelijk gemaakt van No Smoke. Dus ik ben benieuwd of dat jij het verschil hoort wat het is. Het zit namelijk voornamelijk in het intro.

zo. En zo hoorden we twee stevige platen eigenlijk achter elkaar. Trevor McNevin in samenwerking met Toby Mac en Walk Through Fire. En deze hoort bij een nieuwe film. En die film die heet Daniel and the Fiery Furnace. Zal daar waarschijnlijk dan ook wel op de soundtrack terechtkomen. Dat gaan we in ieder geval nog even voor jou uitzoeken. Daarvoor Emerson Day en de radioversie van No Smoke. Dan hebben we ook nog wat relaxedere pop, om het maar zo te zeggen. Van de formatie Judge Friends. We hebben een nieuwe single, die heet Missing Peace. Dan hebben we het niet over een stukje, maar over missende vrede.

zo. En dit is ook best wel een bijzondere samenwerking. Of in ieder geval een leuke. Want Young Presley werkte met Tyro. En Tyro had ik nog nooit gehoord. En dat is dan eigenlijk wel weer een beetje grappig. Want dan leer je tenminste toch ook weer andere artiesten kennen. En dat betekent dat ik dus weer voor de aankomende tijd wat huiswerk heb om te kijken wie is Tyro en wat maakt hij precies voor het werk. Om het maar zo te zeggen, hoorde je net Matthew 5 vers 16... met als subtitel Light Shine. Gemaakt dus door Young Presley samen met Tyro. Daarvoor Church Friend en Missing Peace. Dus geen missend stukje, maar missende vrede. En ja, dan heb je natuurlijk ook nog mensen die soms niet zoveel vertrouwen in zichzelf hebben. En dan eigenlijk zichzelf moeten oppeppen met een liedje als Believe in Me. Je luistert naar muziek van Sarah Reeves.

ja, dat was weer heerlijk, de voetjes van de vloer, om het maar zo te zeggen. Je hoorde Anastasia Tolstikova en Everything I Need. Ze schrijft haar teksten zelf, ze zingt ook de liedjes zelf in, maar ze gebruikt voor haar muziek wel enigszins, maakt ze toch gebruik van AI. Gelukkig is het wel zo dat ze daar gewoon eerlijk over is en verder maakt ze gewoon de liedjes zelf, dus al haar teksten zijn wel degelijk zelf gemaakt. Daarvoor hoorde je Sarah Reeves en Believe in Me. En dat staat ook dan weer eens op een nieuw album dat Sarah heeft gemaakt. En die heet Standing Up. Zo, en ik zeg het de laatste tijd wel vaker dat die dames het allemaal zo goed doen in de muziek. En dan heb je bijvoorbeeld deze ook weer. Oh, deze dame heet Caitlin Dainos. En het is allemaal wel relaxed. Maar het klinkt wel erg goed hoor. Hier is de plaats East from West.

was en East from West. Zo, en dan ga ik je nog even vertellen. Mocht het nou zo zijn dat je meer wil weten van Gospel Magazine, dan kun je eventueel op mijn Facebookpagina kijken. Dan moet je mijn naam even zoeken, Theo Boer. Zie je dan een kruis met uitzendstralen, dan zit je op de goede plek. Mag je daar een vriendschapsverzoek sturen. Daarnaast hebben we een pagina op Instagram, dat heet gospelmagazine.rtv. gospelmagazine.rtv. En we hebben een playlist op Spotify. Want de nieuwe releases komen natuurlijk altijd heel erg snel aan je voorbij. En daar zou je ze eventueel nog een keer terug kunnen luisteren als je dat wilt. Gospel Magazine, de woorden even aan elkaar plakken. Opzoeken op Spotify. En ook daar hetzelfde logo. En dat betekent dus dat je daar gewoon heerlijk kan luisteren naar de nieuwste releases. En ook de releases die eventueel niet de playlist hebben gehaald. We gaan nog een plaatje draaien van Ryer samen met Anne-Michelle Lee en Jesus Be The Name. Het is een single, er staan twee versies van deze plaat op en wij gaan draaien voor jou de Melodic House Mix. Er is niet zo heel veel tekst te bedenken en dat geeft eigenlijk ook niet. Want ik neem aan dat de jeugd deze plaat wel kan waarderen. Zometeen ben ik terug met een schijnwerper, schijf van 5, schijnwerper, flashback en een Nederlandstalig moment.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De Tweede Kamer vindt het niet nodig dat de publieke omroepen volgend jaar moeten bewijzen dat ze genoeg leden hebben om in het bestel te blijven. In de nieuwe mediawet die op 1 januari 2029 ingaat, komt deze verplichting sowieso te vervallen. De Kamer meent dat door de laatste peiling te schrappen er ook geen dure ledenwerfacties hoeven te komen. CDA, Pro en VVD willen dat de omroepen zich vast voorbereiden op het nieuwe bestel, waarin de omroepen opgaan in omroephuizen. Morgen vindt het debat hierover plaats. Tegen de wil van een Kamermeerderheid wil infrastructuurminister Karremans vasthouden aan het besluit dat medewerkers uit de luchtvaartsector in de adviesraad over Schiphol mogen plaatsnemen. De reden is wat Karremans betreft eenvoudig, omdat daar in het vorige kabinet een motie over is aangenomen en het wetsvoorstel is aangepast. Karremans zegt dat als de huidige Kamer besluit medewerkers uit de raad te weren, hij daarmee kan leven, maar hij ziet liever dat niemand wordt uitgesloten. Premier Rob Jetten heeft in New York met de Oekraïense president Zelensky gesproken en hem op het hart gedrukt dat Oekraïne door moet gaan met hervormingen. De afgelopen tijd werd het land geplaagd door verschillende grote corruptiezaken. De aanpak daarvan en het schrappen van overbodige regels zijn volgens Jetten belangrijk voor de toetreding van Oekraïne tot de EU. Jetten wil Oekraïne de helpende hand bieden bij de bestrijding van corruptie en het schrappen van regels. En premier Jetten heeft tegen de pers bij de algemene vergadering van de VN in New York gezegd dat Nederland de afgelopen maanden alle diplomatieke methoden heeft ingezet om sancties van de VS tegen het internationaal strafhof te voorkomen. Eerder deze week kwam naar buiten dat de VS nog meer sancties voorbereidde, maar nu tegen het strafhof in zijn geheel. Jetten ziet het niet alleen als de taak van Nederland om zich tegen de Amerikaanse sancties te verzetten, omdat de internationale rechtsorde voor iedereen cruciaal is.

Het weer. Vanavond valt er wat regen in de noordelijke helft. Vannacht is het vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige west- tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Ja. En eigenlijk heb ik deze week een beetje gesmokkeld. Ja, echt waar, want Madeline McDonald and the Cover is gewoon nog een nieuwe release. Maar ik wilde deze per se toch nog meenemen. En die kwam ik pas later achter van, oh chips, die zit er ook nog tussen. En dacht bij mezelf, nou dan zetten we hem op nummer 1 in uurtje 2. Zometeen hoor je Maddie Jane in de schijnwerper flashback. Met Alex en Michelle in de schijnwerper hebben we een, toch een beetje een klein kunstachtig Nederlandstalig momentje met Martijn Buwalda en de plaat Op Mijn Manier. En het woord Surrender heb ik losgelaten op de platencollectie en daarmee de schijf van 5 samen kunnen stellen.
1: Why should the devil have all the good music?
2: Gospel Magazine.
3: Addicted to Jesus. Day 2.
0: Maar eerst hebben we deze nog van Scott Regan, pas als nieuw gepresenteerd. Het album Shepherds and Wolves en de track Broken Pieces. Ja, die nemen we gewoon nog een keertje mee. En jongens, heerlijk hè, ik ben nog bij je tot 11 uur. Daar gaan we.

0: wat een fantastische artiest is het toch. Even nog het sfeertje proeven, als het ware, van de schijnwerper van vorige week. Dat deden we met Maddie Jane. En een van die tracks die vorige week natuurlijk meegenomen werden in die schijnwerper, In the Name. Dat was de plaat die je hoorde.
1: Spot uit! Schijnwerper aan!
0: Ja, de schijnwerper deze week zetten we op een dame genaamd Alexa Michelle. En jawel, je hoort het goed, alweer een dame. En dat komt gewoon om de eenvoudige reden dat de dames op dit ogenblik echt hoge ogen scoren. Heel simpel, ze maken gewoon goede muziek en ze zijn daar echt serieus mee bezig en daar ben ik heel erg blij mee. Ik vind het helemaal prachtig dat eigenlijk het een beetje overgenomen aan het wordt door de dames. Alexa Michelle, deze dame die had ik eigenlijk al enigszins op de radar. Toen had ze eigenlijk nog geen muziek uitgebracht. En het leuke was dat op een gegeven ogenblik er een post kwam dat ze zei: mijn team wil nog niet dat ik de plaat uitbreng. Toen dacht ik bij mezelf van ja, weet je, misschien probeert ze op de socials er een beetje onderuit te komen om de plaat uit te brengen en is het een beetje een wannabe. Echter, later komt er dus daadwerkelijk de eerste single uit en kom ik erachter dat het dus een behoorlijk team is wat er ook daadwerkelijk achter zit. Het is namelijk zo dat niet de kleinste uit de christelijke muziek in Amerika erachter zitten. Kobe James en Ross King bemoeien zich mede met Alexa Michelle. En met z'n drieën schrijven ze dan ook haar liedjes, om het maar zo te zeggen. Dat betekent dat er toch een stukje kwaliteit van muziek is. En dat kun je rustig wel stellen. Daarom gaan we luisteren naar deze dame. Die ik toch echt ook wel voorlopig op de radar hou staan. Je hoort straks Just Enough. Daarna How to Live. Maar we beginnen met de single die de nieuwste is. Dat heet Ain't That the Worst. In de schijnwerper. Alex

ja, How to Live for the Alexa Michelle, maar daarvoor Just Enough. En daarvoor weer Ain't That the Worst. Kortom, dit is natuurlijk de schijnwerper flashback voor volgende week. Dat mag duidelijk zijn. Ons Nederlandstalig moment is eigenlijk gewoon, ja, een klein kunstprojectje, kunnen we rustig wel stellen. Het is nieuw materiaal van Martijn Bujalda. Hij heeft een nieuwe single gemaakt en die heet Op Mijn Manier. Ik moet eerlijk zeggen dat je soms denkt bij jezelf, waar wil die naartoe? Maar uiteindelijk kom je er echt wel achter. Luister maar.

0: een warme stem bij opzetten, om het maar zo te zeggen, bij zulke platen. Ja, ik vind het prachtig. Ik kan er niks aan doen. Ik vind het gewoon een mooi liedje. Je hoorde dus Martijn Buwalda. En het lekkerde op mijn manier.
1: De beste hits

Zo, jawel, je hoorde Reezy Collective met Caleb Morgan en Surrendered. Een plaat uit 2021. Het woord Surrender heb ik losgelaten op de platencollectie. Daarmee de schijf van 5 samengesteld. En Reezy Collective werkt op dit ogenblik onder de naam Alicia Reisman. Maar Reezy Collective was eigenlijk ook een beetje een andere bedoeling. Namelijk dat Alicia de liedjes zou schrijven en andere mensen het zouden zingen, omdat ze vond dat ze dat zelf eigenlijk wat minder goed kon. Nu ondertussen heeft ze gelukkig de stoute schoenen aangetrokken en heeft ze zelf wat ingezongen. En dat heb je pas geleden, als je een vaste luisteraar bent van dit programma, kunnen horen. Nu tijd geworden voor Never Surrender. In dit geval een plaat van Skillet, terug te vinden op het album Awake. Nou is het zo dat deze ook een paar keer is ingezongen door John Cooper, de frontman. Maar ook Jen Ledger heeft deze plaat een keer ingezongen. En die versie die gaan we draaien. En die begint allemaal heel zacht.

En deze plaat kwam ter stand, of tot stand, zo moet ik dat zeggen, door een samenwerking met Druva en Chris Howland. Daarvoor hoorde je Skillet en Never Surrender, afkomstig van een album getiteld Awake. En deze keer dus een keer geen John Cooper op je radio, maar Jen Ledger. Ledger die later ook nog een solo projectje zou gaan doen, dus dat is eigenlijk ook wel interessant. We gaan even naar 2023. Toen kwam er een EP getiteld A Night and Day. En daar stond een plaatje op. Dat heet Never Surrender. Die is gemaakt door Ryan Ellis. En straks ga ik vertellen hoe dat je dat plaatje precies op moet gaan zoeken.

Josh Wilson en I Surrender All. Daarvoor hoorde je Ryan Ellis en Never Surrender van zijn EP Night and Day uit 2023. En ik zou je vertellen hoe je dat op moet zoeken. Want Night schrijf je namelijk niet op de normale manier. Die schrijf je namelijk op deze manier. N-I-T-E. En dan doe je een streepje ertussen. Je weet wel, zo'n platstreepje. Niet een underscore, maar zo'n streepje tussenin. Dan doe je een N-etje en dan doe je weer een streep en dan schrijf je D. Want het schijnt op die manier dus aan elkaar te horen. Ja, even toch duidelijk maken hoe je dat ding op kan zoeken. Ryan Ellis dus. En Never Surrender. En die wilde ik zeggen. En daarna Josh Wilson en I Surrender All. Nou, dan hebben we toch heel wat overgegeven zo bij elkaar, dacht ik zo, hè. Oké. We gaan naar Haley Hutchison. En zij heeft eigenlijk best wel een serieus bericht op haar socials gezet. Niet dat er iets met haar is, maar wel met haar muziek. Het punt is dat ze blijkbaar al misbruikt wordt door mensen die met AI bezig zijn. En zij dus eigenlijk waarschuwt van let op waar je naar luistert. Want als je gewoon echt mijn account hebt, dan heb je ook echt mijn muziek. En als je 2 singles hebt uitgebracht en je wordt dan al misbruikt, dan denk ik bij jezelf, dat is toch eigenlijk niet kosher. Dus met andere woorden, we steunen haar door haar single die vorige week nieuw werd gepresenteerd nog een keer te draaien. En misschien zou je haar ook eens op kunnen zoeken op jouw streamingplatform en eens even een paar keer haar plaatjes draaien. Zodat ze daar toch een klein beetje aan overhoudt, om het maar zo te zeggen. Ik weet dat dat geen wereldbedragen zijn, maar alle beetjes helpen. Wie het kleine niet deert, is het grote niet weert.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

En ook dit vind je weer terug op een album genaamd Black Sheep Tour. En als subtitel is het iets van Songs from on the Road. En dat is dan toch eigenlijk wel erg prachtig. Ik moet zeggen dat het ook erg lekker is. Ik moet zeggen, pas geleden was er een liedje van Ben Fuller uitgekomen. Gewoon een studioversie. En toen had ik zoiets van, ik weet niet zo goed wat ik daarmee moet. En toen vervolgens kwam er een live versie. En toen had ik zoiets van, nu gaat het leven. Sommige artiesten zijn gewoon beter live. Daarvoor hoorde je Hayley Hutchinson en Splinters. En zoek er even op en draai die platen, om het maar zo te zeggen. Bijna tijd om afscheid te nemen, maar dat doen we nog niet helemaal. Want eerst is hier nog even lekker Tori Kelly.

Ja, je zou bijna denken dat het een psalm zou kunnen zijn van David. Je hoorde God, Can You Hear Me van Dax. Daarvoor Tori Kelly en Control. En ik ga je een hele mooie avond of nacht wensen. Net welke kant je op gaat natuurlijk. En anders slaap lekker. Want we gaan eruit met For King and Country en Allee. Dat is de afkorting natuurlijk van Alleluia. En ik wens je een hele mooie avond. Graag tot de volgende keer.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Oekraïense president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt het vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. De Tweede Kamer vindt het niet nodig dat de publieke omroepen volgend jaar moeten bewijzen dat ze genoeg leden hebben om in het bestel te blijven. In de nieuwe mediawet, die op 1 januari 2029 ingaat, komt deze verplichting sowieso te vervallen. De Kamer meent dat door de laatste peiling te schrappen er ook geen dure ledenwerfacties hoeven te komen. CDA, Pro en VVD willen dat de omroepen zich vast voorbereiden op het nieuwe bestel met alleen omroephuizen. Morgen vindt het debat hierover plaats. En de EU is diep bezorgd over het opnieuw oplaaiende geweld tussen Tigray-rebellen en het leger in het noorden van Ethiopië. De diplomatieke dienst roept op tot dringende de-escalatie en het hervatten van het vredesakkoord van 2022. De spanningen liepen vandaag verder op toen rebellen meerdere steden aanvielen en vliegvelden innamen. De Ethiopische president stelde bij de VN dat zijn land zich terughoudend opstelt, maar de EU benadrukt dat het conflict alleen via dialoog kan worden opgelost. Het weer vannacht is het vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige periode bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: chains.
1: 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een AI-programma van OpenAI heeft ongemerkt ingebroken op een Australische overheidswebsite en daar toegang gekregen tot afgeschermde medische gegevens. De Australische premier Albanese noemde het incident onacceptabel. De infiltratie vond al in juni plaats, maar OpenAI bracht de regering pas veel te laat op de hoogte. Albanese heeft inmiddels met OpenAI-topman Altman gesproken om zijn grote bezorgdheid erover te uiten. Voor zover bekend zijn er geen andere Australische overheidssites getroffen. De Oekraïense president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt-het-vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. En het vliegverkeer op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft afgelopen avond 3 kwartier stilgelegen door een drone bij de landingsbaan. Rond 8 uur werd die drone gespot, waarna het luchtruim direct werd gesloten en alle inkomende vluchten moesten uitwijken naar Dresden. Even na 9 uur kon het vliegverkeer rond Berlijn weer veilig worden hervat. Het aantal drone-meldingen bij Duitse vliegvelden is dit jaar sterk gestegen vergeleken met vorig jaar. Rusland wordt gezien als schuldige.

Het weer, het is vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

0: You better.
1: De Beverlanden.
2: Goedenacht. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep De Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een AI-programma van OpenAI heeft ongemerkt ingebroken op een Australische overheidswebsite en daar toegang gekregen tot afgeschermde medische gegevens. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel. De infiltratie vond al in juni plaats, maar OpenAI bracht de regering pas veel te laat op de hoogte. Albanese heeft inmiddels met OpenAI-topman Altman gesproken om zijn grote bezorgdheid erover te uiten. Voor zover bekend zijn er geen andere Australische overheidssites getroffen. De Oekraïense president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt het vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. En het vliegverkeer op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft afgelopen avond 3 kwartier stilgelegen door een drone bij de landingsbaan. Rond 8 uur werd die drone gespot, waarna het luchtruim direct werd gesloten en alle inkomende vluchten moesten uitwijken naar Dresden. Even na 9 uur kon het vliegverkeer rond Berlijn weer veilig worden hervat. Het aantal drone-meldingen bij Duitse vliegvelden is dit jaar sterk gestegen vergeleken met vorig jaar. Rusland wordt gezien als schuldige.

Het weer, het is vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

op je werk of onderweg. Met Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een AI-programma van OpenAI heeft ongemerkt ingebroken op een Australische overheidswebsite en daar toegang gekregen tot afgeschermde medische gegevens. De Australische premier Albanese noemde het incident onacceptabel. De infiltratie vond al in juni plaats, maar OpenAI bracht de regering pas veel te laat op de hoogte. Albanese heeft inmiddels met OpenAI-topman Altman gesproken om zijn grote bezorgdheid erover te uiten. Voor zover bekend zijn er geen andere Australische overheidssites getroffen. De Oekraïense president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt het vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. En het vliegverkeer op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft afgelopen avond 3 kwartier stilgelegen door een drone bij de landingsbaan. Rond 8 uur werd die drone gespot, waarna het luchtruim direct werd gesloten en alle inkomende vluchten moesten uitwijken naar Dresden. Even na 9 uur kon het vliegverkeer rond Berlijn weer veilig worden hervat. Het aantal drone-meldingen bij Duitse vliegvelden is dit jaar sterk gestegen vergeleken met vorig jaar. Rusland wordt gezien als schuldige.

Het weer, het is vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.